Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: It's the

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste broer, beste zus. Het is weer zondagavond en weer tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier uw gastheer tot 12 uur. Dit programma komt elke zondag hier op Radio Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Mensen die willen livestreamen of die het willen volgen via internet, die kunnen gaan naar www.shalomsuriname.com en dan kunt u live radio volgen en ook de tv. U kunt ook tv live streamen op diezelfde website. Vandaag, beste broer en zuster, vandaag gaan we een beetje stilstaan bij het gebed van koning David. En we weten dat koning David een man naar Gods hart was. Maar het was ook een man die diep gevallen was. Hij had gezondigd met Bathsheba. En de last van die schuld, die drukte zwaar op hem. En toch bad hij. Herstelde. Ja, dus hij bad tot God om zijn vreugde en heil weer te herstellen. En dat kunnen we lezen in Psalm 51. Maar ik wil het zo'n beetje hebben meer over Psalm 51, vers 12, waar er staat: herstel mij de vreugde van uw heil en ondersteun mij met een gewillige geest. Dit gebed is ook ons gebed. Want wie van ons heeft niet gezondigd? En wie van ons zondigt nog steeds niet? Ja, wij allemaal zondigen elke dag weer opnieuw. Wie van ons kent ook de pijn van falen, de schaamte van die misstappen? Maar juist hier klinkt het evangelie van Jezus Christus. Dus wat Jezus Christus allemaal aan het kruis heeft gedaan voor ons, dat hij al onze zonden heeft gedragen aan het kruis. Voordat ik verder ga, laten we eerst naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug. Tot zo.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: LFU.
1: Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En zoals ik u zeg, of zoals ik u eerder zei, dat God ons nooit in de steek laat. Hij is er altijd met ons. Maar wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Als we kijken, toen Petrus op het water liep, was zijn focus op Jezus. Maar het moment toen hij zijn ogen weghaalde van Jezus en hij naar de storm keek, naar die golven keek, begon hij te zinken. En zo is dat ook in ons leven. Wanneer we gefocust blijven op Jezus, dan krijgen we die rust, we krijgen die moed om verder te gaan. Want het moment dat we naar onze problemen kijken, dus we halen onze focus weg van Jezus en we kijken naar die golven, we kijken naar de situatie in ons leven, we kijken naar de problemen in ons leven, dan beginnen we mismoedig te worden. We krijgen dan geen zin meer om te bidden, we krijgen geen zin meer om te lachen, we krijgen geen zin meer om met onze medebroeder en zuster te communiceren. Dat is omdat we naar onze situatie kijken. Maar God zegt in zijn woord, kom allen die belast en vermoeid zijn, ik zal u rust geven. Geef mij uw juk en ik geef u mijn juk. Dat zijn de woorden van Jezus in het woord van God. Hij roept tot ons om op hem te vertrouwen, om onze situaties en problemen in zijn hand te leggen. Onze ziektes ook. Hij wil ons genezen, hij wil ons helpen, maar wij moeten hem ook aanroepen en boven alles ook gehoorzamen. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En ik zou verder gaan met punt 3. En daar was dat David bad om een gewillige geest. Ja, deze oproep tot een heilig leven. Hij wilde niet langer, dus David wilde niet langer alleen vergeving, maar ook kracht om anders te leven. Zo is het ook voor ons wanneer Jezus ons vergeeft. Roept Hij ons om Hem te volgen en om niet terug te keren naar de oude wegen, maar te wandelen in nieuwheid van het leven. Heiliging is geen last, maar het is een vreugde. Het is een vrucht van vergeving. Ja, dus wanneer we hebben gezondigd en we vragen om vergiffenis, dat we niet terug naar het verleden gaan. Het verleden houdt ons allemaal achter. En het vierde punt, dat is de herstel van vreugde. En daar, ja, we weten allemaal, wanneer we hebben gezondigd, daar is er geen vreugde meer. Dus die zonde die we zijn begaan, rooft ons van onze vreugde. Die schuld maakt ons zo zwaar en somber. Maar vergeving, wanneer u de Heer om vergeven vraagt, dan voelt u dat u weer vreugde binnen kreeg. En als we naar het verhaal van David kijken, bad David, de woorden van David waren: herstel mij de vreugde van uw heil. En dat is wat God doet. Hij geeft ons vreugde terug. Hij geeft ons een gewillige geest om met Hem, om Hem te dienen, om God te dienen. Dus wanneer u worstelt met zonde, kijk naar het kruis. Daar vindt u vergeving, daar vindt u vrijheid, daar vindt u vreugde. Kijk allemaal wat Jezus voor ons heeft gedaan. En tot slot wil ik nog meegeven, broeders en zusters, als u worstelt met zonde, weet dit: Jezus heeft het gedragen. U bent vrij, maar leef dan ook in die vrijheid. Ga niet terug naar die ketenen van zonde, maar ga vooruit in de vreugde van Gods heil. Ja? Deze boodschap is een oproep tot hoop en herstel. Dat het kruis genoeg is. Genade is sterker dan schuld. En vreugde wacht op ieder die zich toevertrouwt aan Jezus Christus. Ja? Ik wil in gebed gaan. Heer, herstel ons de vreugde van uw heil. Geef ons een gewillige geest, zodat wij niet terugvallen, maar dat wij wandelen in uw licht. Uw genade is zo groot. Uw liefde is zo oneindig. Heer, wij danken u dat u zoveel geduld met ons hebt. Was ons schoon met het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En help ons wanneer wij zo zwak zijn. Wanneer wij verzwakt raken, Heere God. Geef ons die kracht, o Vader God, om te blijven in uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. Dit was het voor vandaag, beste luisteraar. Elke zondag via dit mooie station Radio Shalom 94.5 FM kunt u volgen. Dit mooie programma van You Raise Me Up. U kunt ook livestreamen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u radio en tv volgen. Zolang u internet hebt, gaat u naar de website www.shalomsuriname.com. Mijn naam is Maarten Bergkleef en zo de Heer ons genadig is, dan hoort u mij komende zondag weer. Ik groet en ik wens u voor deze nieuwe werkweek een gezegende werkweek. Gedenk het kruis van Jezus Christus, waaraan hij genageld was, dat hij al uw zonde, al uw pijn, al uw verdriet heeft
genomen en dat u nu vrij mag leven. Ik groet en u hoort mij dan komende zondag weer. Bye bye.

0: Het is 1 uur.
1: This is for that little child with no father.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Dank u wel, Heer. Dank u wel, Koning der Koningen en Heer der Heren, dat u die weg gegaan bent voor ons. Dat u die weg gegaan bent voor ons aan het kruishoofd van Golgotha, om ons terug te brengen naar het hart van de Vader. Om de Vader aan ons te openbaren, zodat wij mogen weten wat de waarheid is, wie waarachtig God is, en mogen kiezen en leven. Omdat u die bent de weg, de waarheid en het leven, ons brengt tot de volheid van ons zijn hier op aarde. En we danken u daarvoor. We danken u, Vader, dat u ons verzegeld hebt met uw Heilige Geest. De Geest der belofte. Dat u ons met uw Geest heeft nadertrekt tot de bestemming die u met ons voor heeft. Wanneer we uw Geest horen volgen en hem ons laten leiden. We danken u, Heilige Geest, dat u niet opgeeft om ons te brengen tot het hart van de Vader. Dat u niet opgeeft om Christus aan ons openbaar te maken, omdat we hem mogen kennen in de rechte kennis. En u mogen kennen. Ik bid in het bijzonder in een tijd als deze, Heer Heilige Geest, dat wij steeds fijngevoeliger worden voor uw leiding. Dat wij steeds fijngevoeliger worden om een geest van onderscheiding te hebben. Om te onderscheiden waar het op neerkomt. Maar ook dat we elkander kennen naar de geest. Als kinderen Gods in dit land. Omdat we elkaar mogen bemoedigen, mogen opbouwen, mogen toerusten. Mogen vermanen, omdat we werkelijk als één Christus mogen zichtbaar maken. Vader, we bidden op dit moment voor alle kinderen die u geroepen heeft, die ja hebben gezegd tegen Jezus als Heer en Koning, die u geplaatst heeft in posities, in de regering, in posities, leidinggevende posities, posities, heren, waar ze invloed hebben om anderen tot opbouw te zijn, om anderen te leiden. Zo bid ik, heren, dat in deze tijd we bewust mogen worden, heren, dat uw wil is dat we zijn, Vader God, uw wil is dat we zijn als de Zoon, dat ook in ons karakter Christus gevormd wordt. Omdat we werkelijk het licht zijn. Het licht voor Suriname. Omdat de velen die u niet hebben aangenomen als Heer, tot erkentenis mogen komen van de waarheid. Omdat ze Christus zien in ons. Omdat Christus in ons gevormd wordt. Zo bid ik, Heer, samen met mijn broers en mijn zussen die met me mee bidden, dat dit een tijd mag zijn, Heer, dat het karakter van u in ons gevormd wordt. Dat het niet langer zal zijn dat we met de mond beleiden, maar dat onze handel en onze wandel, ons karakter, onze daden niet in overeenstemming zijn met wie u bent en wie wij behoren te zijn in u. U roept ons op, Heer, in uw woord, om heilig te zijn, want u bent heilig. Dat we ervoor kiezen om dat heilig, in de heiligheid te wandelen die u voor ons hebt voorgehouden. En dat het niet langer zal zijn, Heren, dat we uw naam schaden, maar dat het zal gaan worden, Heren, dat mensen zullen erkennen in dit land dat wanneer zij ons zien, dat ze u zien in ons. Omdat onze handel, omdat onze wandel, omdat onze manier van omgaan met onze naaste u uitdraagt. En we die liefde hebben voor elkaar, waarmee u ons hebt lief gehad, zoals u ons hebt opgedragen. Dat bidden wij deze dag, dit moment, dat het tot stand komt in het lichaam van Christus in Suriname. In Yeshua's naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Seno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Leliedorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om die vraag te beantwoorden. We beginnen bij fase 1. Ik lees voor uit Genesis 25, vers 21 tot en met 34 uit de HSV-vertaling. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar en de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar: er zijn 2 volken in uw schoot, en 2 naties zullen uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard, als een haren mantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zij hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht. Een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt. Toen Esau uit het veld kwam en moe was, toen zei Esau tegen Jacob: laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob: verkoop mij dan eerst je geboorterecht. Esau zei: zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met dat eerste geboorterecht? Toen zei Jacob: zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerste geboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerste geboorterecht. We zien hier dat Isaac met passie bad vanwege zijn onvruchtbare vrouw, Rebecca. En opmerkelijk is dat zij bij zijn gebed aanwezig was. Want in die tijd rustte er een enorm taboe en sociale schande op een vrouw die geen kinderen kon krijgen. Op de een of andere manier kreeg de vrouw daarvoor de schuld. Cultureel kwam het vaker voor dat de man haar onvruchtbare vrouw wegstuurde, maar dat deed Isaac niet. In plaats daarvan koos hij ervoor om met en voor haar te pleiten bij de God van zijn vader Abraham. Dit toont een gezamenlijke strijd en eenheid. Ze brachten hun diepste last samen bij God. Wat Isaac betreft was er geen schaamte of verwijt. Integendeel, hij zette zijn geloof in dat God een keer zou brengen in hun lot. Rebecca was getuige van het gepassioneerde gebed, houding en intensiteit. Uiteindelijk liet God zich verbidden. De bijzondere gebedsverhoring leverde de tweeling Esau en Jacob op, als een dubbele zegen van God voor Rebecca en Isaac. In uw situatie kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met een uitdaging. Misschien is het ook de taboesfeer wat lastig voor u kan zijn. Of dingen lijken onmogelijk in mensenogen. Laat u inspireren door Isaac dat God zich kan laten verbidden. Er is hoop voor een ommekeer bij God. Jacob is zelf als zegen geboren voor zijn ouders. God spreekt al voor de geboorte van Jacob over hem. De meerdere zal de mindere dienen. Het type zegen dat spreekt van een bepaalde positie. Niet op basis van prestatie, maar zuivere soevereiniteit. Dat wil zeggen, het is God die bepalend is. Maar verlies niet uit het oog dat God zich liet verbidden. Net zoals Paulus in Romeinen 9 vers 11-12 citeert dat dit orakel als fundament van de leer van de goddelijke verkiezing is. Of functioneert, zal ik maar zeggen. Niet op grond van werken, maar van hem die roept. God in dit geval die roept. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. In vers 26 zien we ook dat Jacob bij de geboorte de hiel van Esau vasthield, of vastgreep eigenlijk, en daarom kreeg hij de naam Jacob. Hij was een hielenlichter vanaf zijn geboorte, een bedrieger. En vanaf vers 29 gaat het verder met Esau, die eigenlijk het heilige verwisselt voor iets vergankelijks. Linzensoep, snel genieten, onachtzaam zijn. Jacob staat voor het verlangen naar het eeuwige, ook als de methode fout is. God werkt met dat verlangen. De grondtekst laat een woord zien, Bekora. En het omvat het eerste geboorterecht, waarin het dubbele erfdeel zit, leiderschap en de priesterlijke functie in het gezin. Die priesterlijke functie onderhoudt onder meer gebed, onderwijs, zegen, bescherming. En Esau verkocht dus eigenlijk die dingen voor één maaltijd. Wat is uw linzensoep? Wat ruilt u soms in voor iets wat eigenlijk voor de eeuwigheid bestemd is? Om terug te komen op de centrale vraag in deze studie, de reeks. Hoe kan de zegen van God in mijn of iemands leven gestalte krijgen? Zien we in deze eerste fase, fout, een klein stukje terug. Ik ga even opnieuw beginnen met de vraagstelling. Om terug te keren naar de centrale vraagstelling in deze studie. En dat is, hoe kan de zegen van God in mijn of iemands leven gestalte krijgen? Zien we in deze eerste fase dat door de uitdaging aan te gaan met oprecht en intens gebed samen, dat God zich laat verbidden. God staat toe dat deze mogelijkheid een verandering kan brengen in de situatie, een ommekeer, eentje waarin een zegen op rust. Of dat nou in uw huwelijk is, in uw gezin, of nou misschien met een collega, een medegelovige, in de gemeente of daarbuiten. Een ander punt wat we hierin opmerken is, er moet vertrouwen zijn op het plan van God die we van tevoren niet kennen. En het is niet altijd zo dat gebedsverhoring plaats zal vinden en dat duidt ook op de soevereiniteit van God. Het is God die bepaalt, het is God die in zijn wil het besluit neemt en toelaat. Maar we mogen er wel voor bidden. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor dat stukje wat God ons toelaat om te doen. Door te onderzoeken of er al een zegen op mijn leven rust, kun je eigenlijk ook ontdekken vanuit het verleden of daar al wat is. Wellicht weten mijn ouders meer. Wellicht weet de familie meer. Wellicht zijn daar woorden uitgesproken of zijn daar openbaringen geweest. Die toen gingen over de toekomst, waarin ik of u leeft in het nu. Het is goed om dat te onderzoeken, want we zien uit dit voorbeeld in het leven van Jacob dat duidelijk mag zijn dat dergelijke woorden er al waren. Rebecca kreeg het woord al voordat de geboorte plaatsvond. En dat stukje, dat gaan we ook later terugzien in een volgende sessie. En ik hoop dat je daarbij bent. Omdat in sessie 2 we daar iets dieper op ingaan. Een laatste punt waar ik bij stilsta. Is dat door te kijken hoe serieus ik de zegen van God neem. Kunnen we dan ook zien hoe die zegen dan ook gestalte krijgt in mijn leven. Hoe serieus ben ik? Hoe serieus neem ik God? Als er een zegen voor je bestemd is, of voor als er een zegen voor mij bestemd is, moet ik dat wel serieus nemen. Moet ik daar acht op slaan. En niet daar makkelijk van afkomen met een bordje linzensoep of in ons geval misschien een sautosoep. Of een andere lekkere soep die we hier kunnen vinden in Suriname. We moeten het serieus nemen. We moeten het eigenlijk niet gratis weggeven. Nee, we moeten het koesteren, we moeten het bewaren. We moeten het als het ware inzetten voor het moment waarop het van toepassing wordt. Want dat zien we later ook. Dit is dus, op dat moment wist Esau natuurlijk niet wat er allemaal zou gebeuren. Maar hij nam het in elk geval niet serieus. En dat zien we ook in die tekst, dat hij op een gegeven moment, toen hij at en dronk, stond hij op en ging weg. Geen boe of ba. Geen moeite. Geen probleem. Aan de andere kant zien we ook dat de zegen op een listige manier, een bedriegelijke manier, eigenlijk is afgenomen van de rechtmatige eigenaar. Die op een legale manier, in feite, de zegen kwijt is geraakt. Het eerste geboorterecht met alles wat daarin zit. We zien hier dus in fase 1 dat de zegen waar we het hebben over bij Jacob, de zegeningen, dat de basis is gelegd voor hetgeen wat allemaal plaats gaat vinden in zijn toekomst, in zijn leven. En het begint al heel vroeg dat daar de openbaringen zijn. Voordat hij geboren werd, toen hij geboren werd, dat hij zijn broer vastgreep bij de hiel in feite. En dan vervolgens, op een wat latere leeftijd, dat hij de zegen weet, als het ware weet af te troggelen van zijn broer, die daar verder geen acht op slaat. En ik geloof dat u en ik op dezelfde wijze dat kunnen meemaken. Dat we zelf onderzoek kunnen doen om te ontdekken wat voor zegen heeft God over ons leven uitgesproken. Is het iets vaags? Is het iets, of gewoon iets wat bekend is binnen de familie? Binnen de openbaringen, binnen de gemeente wellicht, als daar een openbaring is geweest. En ik wil u oproepen om zelf onderzoek te doen, om u te verdiepen in uw eigen leven, om navraag te doen, om de gemeenschap van gelovigen erbij te betrekken. Is er iets vanuit uw verleden wat van betekenis kan zijn voor uw toekomst? En ik zeg dit niet per se vanuit uw eigen belang, omwille van zeg maar het goede wat u in het leven kunt krijgen en dergelijke meer. Nee, de verantwoordelijkheid die met die zegen gepaard gaat. En dat gaan we ook zien in de volgende levensfase van Jacob. Dus ik hoop dat u de tijd en de beschikbaarheid heeft om naar deze korte sessies te luisteren, zodat u mee kunt gaan in de stappen die we hierin gaan bekijken. De levensfase van Jacob. En hiermee wil ik deze boodschap besluiten. Ik wil u, de oproep wil ik bij u neerleggen. Ik wil u aanmoedigen. Gaat u eens na. Gaat u eens erover nadenken. Gaat u er eens bij stilstaan. En natuurlijk, als daar geen openbaring is, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het kan zijn dat God ook in het verborgene de dingen nog vasthoudt voordat het in het licht kan komen, want de tijd is nog niet daar. Maar we zien ook dat God zich laat verbidden. We hebben de mogelijkheid om naar God toe te gaan en een beroep op hem te doen en te pleiten zoals Isaac dat deed. En ook samen mogen we dat doen, in een huwelijk, in een gezin. En ik wil u uitnodigen om die vrijmoedigheid te nemen om die stap te maken. Vooral als u dat niet gewend bent. Vooral als u denkt bij uzelf van, hey, dit heb ik nooit gedaan, dit ben ik niet gewend. We zien hier een hele duidelijke les, een hele duidelijke inspiratie, dat God ons dat soort tools geeft in onze handen, gebed. En het is aan ons om daar antwoord aan te geven. Ik dank u voor uw aandacht voor deze eerste sessie. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TNCU keeping us in touch.

0: verlies uw redding niet. Halleluja. Rhapsody time, reality time. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. En onze thematekst is gehaald uit 1 Korinthe 10 vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Niets is zo belangrijk in deze wereld of te vergelijken met de waarde van uw redding, geliefde. Niet uw prestatie, niet uw visies, niet uw impact, niets. Uw redding is de reden van uw bestaan. Zonder die redding komt al het andere op niets neer. Uw belangrijkste doel op aarde is om uw redding zeker te stellen en anderen te helpen die van hen te vinden. Wanneer u dit begrijpt, lieve mensen, zult u een vervuld leven leiden. Er zijn mensen die ijverig hebben gewerkt, vrijgevig hebben gegeven en vurig hebben gediend, maar toch hun redding hebben verloren, omdat zij van het pad zijn afgedwaald. U kunt betrokken zijn, geliefde, toegewijd zijn en zelf gevierd worden, maar toch de essentie missen. Laat dat nooit gebeuren, lieve mensen. Uw redding is uw meest kostbaar bezit. Ga er niet lichtvaardig mee om. Weiger om weggetrokken te worden. Sommigen hebben toegestaan dat anderen hen hun koers afbrachten, waardoor zij verwikkeld raken in conflicten waar zij niets mee te maken hebben of hadden. Zij verdedigden standpunten die hun focus aantasten en hun wandel met God verzwakte. Dat is niet uw pad, geliefde. Blijf bij de waarheid. Blijf in Christus en bewaak uw hart, lieve mensen. De Bijbel zegt in Colossenzen 2 vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Dat is wat staat. Uw wandel met God is persoonlijk, lieve mensen. Toen God Abraham riep, riep hij hem alleen. Op dezelfde manier is uw verantwoordelijkheid tegenover de Heere persoonlijk. Dit zijn de laatste dagen, lieve mensen. Laat daarom niemand u misleiden. En misleid uzelf ook niet. Wees onderscheidend en blijf gevestigd in het woord, geliefde. Christus ontvangen is het begin, niet het einde. Bouw uzelf op in hem. Geef uzelf over aan diepe en intense studie van het woord. De Heere Jezus zei in Johannes 5 vers 39, onderzoek de schriften. En Paulus zei ook in 2 Timotheus 2 vers 15, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Terwijl u uzelf aan het woord geeft, onthult de geest van God diepere waarheden. Versterkt hij uw overtuigingen, geliefde, en houdt hij u gegrond in de waarheid. Geliefde, halleluja. Wat een rhapsody vandaag. We zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader, ik dank u voor de onschatbare gave van redding die ik in Christus heb ontvangen. Ik blijf standvastig, waakzaam en geworteld in uw woord. En weiger om heen en weer bewogen te worden of misleid te worden door enige invloed die in strijd is met uw waarheid. Ik ben opgebouwd in Christus. Ik groei in genade en in de kennis van uw woord. Dank u voor de genade om anderen in datzelfde glorieuze leven te leiden. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. Wilt u de Rhapsody opgestuurd krijgen? Stuur de thema van de Rhapsody naar van de dag naar ons nummer. En het thema is nogmaals, verlies uw redding niet. En dit stuurt u dus naar 864-6446. Geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. U bent van harte welkom. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy. En ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe uitzending van The Morning Move. Op deze mooie maandagochtend, vroege ochtend van 14 september. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator wat betreft dit mooie programma The Morning Move. En het is opnieuw genade dat wij mogen ervaren. Het is een nieuwe werkweek, een nieuwe dag, nieuwe gelegenheid, een nieuwe kans om dankbaar te mogen zijn. Het is inmiddels 6:07. We luisteren naar Brandon Lake, die zingt Hard Fought. Halleluja. Ik hoop dat u goed hebt kunnen uitrusten. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen slapen. Ik hoop dat u lekker hebt kunnen dromen. Maar het is tijd om wakker te worden. En om de dag aan te gaan. Een nieuwe werkdag. Ik bid u dus toe een gezegende, succesvolle, productieve dag toe. En dat u de goedheid van de Heer mag ervaren vandaag. Voor degenen die vakantie hebben, ik weet niet als jullie al wakker zijn om te luisteren, maar ook een hele goede dag aan jullie. We zullen nu luisteren naar He Knows My Name van Called Out Music. En na dit liedje zullen we dan overgaan naar de overdenking van vandaag. Al voor wij beginnen met de overdenking vraag ik u toch om even te laten weten dat u luistert. Doe even lief, laat weten dat u luistert en van waar u uit luistert. Als het nou van Noord, van Zuid, van Oost of West is, just let us know that Radio Shalom is the best. Hey, maar goedemorgen nogmaals en welkom bij een gloednieuwe aflevering van The Morning Move.

Yes, we zijn terug live in de uitzending. We hebben net geluisterd naar Anthony Evans en Caleb Carson. Mooi, het is nu tijd om over te gaan naar de overdenking van vanmorgen. Op deze mooie maandagochtend. Nogmaals een hele goede morgen. Voor degene die pas erbij zijn aangeschoven. Good morning, good morning. Er zijn inmiddels al een paar WhatsApp berichten binnengekomen. Ook een hele goede morgen aan jullie. En als u nog geen bericht hebt gestuurd, stuur dat toch even snel op het nummer 875-5358. Nou, vanmorgen gaan we over een mooie... Ja, vanmorgen heb ik een mooie bemoediging voor jullie. De titel van onze bemoediging van vanmorgen is: maak geen deuren open die God gesloten heeft. Maak geen deuren open die God gesloten heeft. Ja. Het is inmiddels al bekend bij jullie. Jullie weten dat wij allemaal een wil hebben. En we hebben allemaal als mens onze plannen. We hebben allemaal onze eigen verlangen. We hebben allemaal onze eigen voornemens. Dat goed is natuurlijk. Maar wanneer u met de Heere wandelt, vorige week hebben we ook daarover gesproken. Wanneer je met de Heere wandelt en je geeft God de plek dat hij moet krijgen, je maakt hem tot Heer van uw leven. Dat wil zeggen dat hij gaat heersen over uw leven. En dat wil niet zeggen dat jouw wil niet meer bestaat, maar je gaat dan iedere keer de Heere betrekken in hetgeen dat je doet, in de stappen dat je maakt. En soms is het zo, nee, niet soms, maar je gaat dan regelmatig of ten aller tijden de Heere vragen: Heere, moet ik dit doen? Moet ik dat doen? Overtuig mij of bevestig mij, Heere, dat ik in zo'n richting moet wandelen. Moet ik wel voor deze school kiezen? Of moet ik voor die andere school kiezen? Moet ik dit van beroep worden? Of moet ik toch iets anders doen? Het is van groot belang dat we de Heere betrekken in al hetgeen dat wij doen.

Laat me alsjeblieft weten als het inderdaad ook uw wil is. Indien niet, tapadoro disi. Maak deze deur dicht, zodat ik er niet doorheen ga. In de Bijbel staat geschreven in Spreuken 3 vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzichten. Erken hem in al je wegen. Ken hem in al je wegen. En hij zal je paden recht maken. Hele bekende tekst. En soms maakt de Heer een deur dicht voor ons. Maar nomo. Willen wij door die deur heen gaan. En wij allemaal doen dat. We hebben het alleen niet door. Soms geeft de Heer ons een opdracht. Maar vanwege onze koppigheid, omdat we eigenwijs zijn, hoogmoedig, dan kiezen wij ervoor om iets anders te doen. Om juist hetgeen te doen dat de Heer zegt om niet te doen. Kijk maar naar Adam en Eva. Die opdracht had gehad om niet te eten van die boom. Om niet te eten van die vrucht. En juist daar, van al die bomen, bomus bellai, er waren zeker duizenden bomen. En dan nog willen ze van die ene eten. En weet u wie u gaat overtuigen om die ene deur te openen dat de Heer heeft gesloten? Satan. De duivel gaat u proberen te overtuigen dat die deur dat de Heer heeft gesloten juist de beste deur is. Daarom moeten wij nagaan voordat wij een besluit maken. In onze ogen, want we worden beïnvloed door machten. Want Satan die praat, God praat ook. Hij is een sprekende God. Maar ook Satan, die is geen stomme. Hij praat ook. En vaker, en jammer genoeg, is het zo dat wij eerder luisteren naar Satan dan naar God. Omdat de woorden die Satan gebruikt zo verleidelijk kan zijn. Kijk maar naar Eva. Hij had Eva zodanig kunnen overtuigen dat die vrucht die daar hangt perfect is. En dat hetgeen dat God heeft gezegd maar een leugen is. Maak geen deuren open die God heeft gesloten. Als je de Heer hebt gevraagd, Heere, tap adoro dis gimi, evano de gimi, tap adoro disi, nogo op adoro baka. Als de Heer nee heeft gezegd, ga toch niet in discussie met de Heer. Maar Heer, zeg, Heer, u weet het beter. U ziet wat ik niet kan zien. U weet wat ik niet weet. Vertrouw de Heer met geheel uw hart. En steun niet op je eigen inzicht, maar ken hem in al je wegen. Dat wil zeggen, betrek de Heer in al je wegen. Wat gaat hij doen? Hij gaat je paden recht maken. Waar je dacht dat je naar links moest gaan, sluit hij die weg daar zo, zodat je rechtdoor kan gaan. Of zodat je rechts kan gaan. Maar het is een kunst. Ja, moet ik zeggen een kunst. Maar het is belangrijk dat u weet dat de Heer het heeft gesloten. Het is dus van eminent belang. Het is heel belangrijk om in contact te komen.

contact met de Heer te blijven. Zodat wanneer Hij je iets zegt, zodat wanneer Hij je iets openbaart, dat je weet van hey, dit is na Gado Etaki. De Heer heeft het gesloten, dus ik moet verder gaan. Soms je ziet dat je probeert ons aan massa, je struggelt daarmee. Maar toch je fit ving. Dan is het misschien wel tijd om te gaan nadenken van hey, om na te gaan. Heer, is dit wel uw wil? Want je ziet dat als ik zo stroef. En soms kan het wel inderdaad zijn een aanval van Satan. Zodat hetgeen dat God voor jou heeft, dat eigenlijk niet doorgaat, dat er chaos komt. Maar waarom is het goed, zeg ik? Om te weten wat de Heer zegt. Als de Heer je had geopenbaard, als Hij meerdere malen had bevestigd van hey, dit is mijn wil, dan moet je dat doen, zeker ja. Maar als het uit jouw eigen wil is, soms, je hebt ook van die soort mensen. En ik ben één van ze, ik ga je eerlijk zeggen. Wanneer ik een idee in mijn hoofd heb, soms ben ik vergeten hoe actie gado, dag heren. Is dit uw wil? Want niet elke idee komt van God. Ja, dat is belangrijk om te weten. Niet elke idee komt van God. Daarom zegt de Bijbel ook: vertrouw op de Heere met heel je hart en steun niet op je eigen inzichten, maar ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken. Open geen deuren die de Heere heeft gesloten, maar luister naar de Heere, wees gehoorzaam aan Hem. Daarom is het belangrijk om te bidden elke dag. Daarom is het belangrijk om de Bijbel te lezen. Het zijn basisdingen. De Bijbel lezen elke dag. En bidden elke dag. Deze dingen gaan u stabiel houden. In uw geestelijk leven. U gaat groeien hierdoor. De Heer gaat u dingen openbaren hierdoor. Open geen deuren die God heeft gesloten. Maar vertrouw Hem. Als Hij zegt, oké, Heer, Hij heeft deze deur gesloten. Ook al wilde ik heel graag naar zo'n plek gaan. Ook al wilde ik heel graag dit doen. Ook al wilde ik heel graag, heren, dit kopen. Maar als u zegt nee, dan is het nee. Of misschien zegt u nog niet, dan is het nog niet, dan wacht ik wel. Maar vertrouw de heren. Nou, ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat deze woorden wat mochten doen met u. Ook al was het ter herinnering, maar dat u vanmorgen geestelijk mag opbouwen, dat hoop ik wel. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van The Morning Move op deze mooie maandagochtend. Het is vandaag 14 september en het is precies 6:30. We gaan over tot de dagtekst van vandaag. Na de dagtekst van vandaag krijgt u dan de Happy Kids. En na de Happy Kids om 7 uur krijgt u dan het nieuws van vanmorgen. En daarna ben ik terug bij u. Nogmaals, goedemorgen en God bless you. Welkom bij The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 14 september 2026. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Jeremia 31, vers 31. Het leerwoord. Petrus zei, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Petrus zei, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Handelingen 2, vers 39. Het gezang.

0: gezegende dag. Broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit, zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone boy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Sue.
4: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

jongens en meisjes van Happy Kids. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat het heel goed gaat met jullie. Ik ben zuster Jelisa en vandaag ben ik er weer met een nieuw verhaaltje. Ja, jongens en meisjes, het is een nieuwe week. Dus wij starten weer met Happy Kids. Happy Kids time. Zijn jullie blij? Ik ben heel erg blij om dit verhaaltje met jullie te delen hoor. Maar voordat wij verder gaan, gaan wij dan eerst gaan bidden. Ja, gaan wij onze handjes vouwen en onze oogjes sluiten. Dan gaan we dit alles leggen in Gods hand. Ja? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag, Vader God. Ik leg deze hele week in uw almachtige handen. Vader God, ik leg alle lieve kinderen van Happy Kids in uw almachtige handen. Ik vraag u, Vader God, om over te nemen van al deze lieve kinderen, Vader God. Vader God, neemt u over in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, is een nieuwe week, dus een nieuwe vertelling. Het thema van deze week is geloof in God. Jongens en meisjes, als je niet gelooft in God, dan heb je eigenlijk niets. Want op wie ga je dan geloven? Op wie ga je je vertrouwen stellen? Wie ga je je dingen vertellen? Dat vertel je aan de Heere God, de Heere Jezus. Ja toch? We moeten echt geloof hebben in de Heere God, in de Heere Jezus. En daarom wil ik eerst beginnen met een tekst. De tekst die ik jullie vandaag zal aanleren is gehaald uit Johannes 7 vers 38. Nog een keer, de tekst dat ik jullie vandaag zal aanleren is gehaald uit Johannes 7 vers 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nog een keer, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38. Wie in mij gelooft, jongens en meisjes, mij is de Heere God. We moeten geloven in de Heere God, toch? En hij zegt, wie in mij gelooft, dus we moeten geloven in Hem, toch? Gelijk de schrift zegt, we hebben een Bijbel. Mama en papa hebben een Bijbel, dus ze lezen daaruit en ze gaan ook leven. Net als wat de Bijbel aangeeft, zo moeten wij ook gaan leven, toch? Dus gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38. Gaan we het proberen? Goed zo. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38. Heel goed, geef jezelf een applaus. Jongens en meisjes, we hebben het net gehad over de tekst, toch? We hebben het net een tekst aangeleerd. En nu gaan wij over tot het verhaaltje. Het verhaaltje van vandaag heet Daniël in de leeuwenkuil. We gaan heel goed luisteren, want straks als ik dan vragen stel, dan moet je de vragen kunnen beantwoorden. Ja toch, jongens en meisjes? Want als je de vragen niet kan beantwoorden, dat betekent dat we dan niet geluisterd hebben. Maar ik weet dat de kinderen van Happy Kids allemaal flinke kinderen zijn. Dus we gaan allemaal goed luisteren naar dit verhaaltje. Daniël in de leeuwenkuil. Na de dood van Belsasar werd Darius de koning. Dus Darius werd een koning. Jongens en meisjes, een koning. Wij hebben hier in Suriname een president. In die tijd was het een koning. Ja, dus daar een Belsasar. Dus na de dood van Belsasar werd Darius dus de koning. Darius stelde drie mannen aan het hoofd van zijn koninkrijk aan.
Dus drie mannen had hij aan het hoofd van zijn koninkrijk aangesteld. Toch? Want deze drie mannen zouden hem dan helpen. En één van deze drie mannen was Daniël. Jongens en meisjes, Daniël was erg oud geworden. Maar hij diende God met zijn gehele hart. Toch? Net als je wat je hebt, je hart. Met zijn verstand en met al zijn kracht. Dus hij was wel oud geworden. Jullie hebben toch ook een oma of een opa? Zo was Daniël ook oud geworden. Toch? En hij diende de Heere God nog steeds met zijn gehele hart, met zijn gehele verstand en ook met zijn gehele, met al zijn kracht. Daniël was iemand die veel bad. Jongens en meisjes, dat wil zeggen, Daniël was iemand die heel veel aan het bidden was. Dus alles legde hij op God. Dus zolang hij met iets bezig was, zou hij bidden. Toch, hij zou gaan knielen en hij zou gaan bidden. Toch? Dus alles van hem legde hij aan de Heere Jezus voor. Ja? Dus hij was iemand die heel veel bad. Daniël had ervaren dat God machtige dingen doet. En de Heer had Daniël met wijsheid gezegend, jongens en meisjes. En weet je wat er gebeurde? Al gauw bemerkte Darius dat Daniël, dus de koning Darius hoor, hij merkte dat Daniël het beter deed dan de twee andere adviseurs, dus de twee andere mannen die hij had aangegeven. Hij deed het beter dan de twee anderen. En jongens en meisjes, die twee andere adviseurs, die waren niet blij daarmee. Dus dat betekent dat ze jaloers waren op Daniël. Ze werden jaloers op Daniël omdat hij het beter deed en omdat de koning dat ook had gezien. En weet je wat de koning wilde doen? De koning wilde Daniël met de zorg van zijn hele koninkrijk belasten. En hiervan werden de andere adviseurs dan niet vrolijk van. Dus ze waren niet blij daarmee. En weet je wat ze deden? Ze hadden een plan in elkaar gezet. Ze hadden een plan in elkaar gezet tegen Daniël. En dan kan je al weten dat het niet een goede plan was, hè, jongens en meisjes. Maar luister maar verder. Ze probeerden iets te vinden dat Daniël verkeerd had gedaan. Ze wilden bewijzen dat hij een leugenaar of een bedrieger was. Jongens en meisjes, omdat je bidt, ben je dan een bedrieger? Toch? Omdat je gaat bidden tot God, ben je dan een bedrieger? Omdat je bidt tot God, ben je dan een leugenaar? Ga je dan jokken? Nee, toch? Helemaal niet. En ze probeerden dus iets te vinden. Ze wilden bewijzen dat hij een leugenaar of een bedrieger was. En dit ging heel moeilijk, omdat Daniël een goed mens was. En weet je wat ze deden? Ze kwamen eindelijk op een idee. Ze gingen naar de koning toe. Dus ze kwamen op een idee en gingen naar de koning, toch om Daniël in de val te lopen. Samen gingen ze dan naar de koning en ze zeiden: Uwe majesteit, we vinden dat u dit bevel moet ondertekenen. Dus ze hadden een plan gemaakt en ze hadden het dan opgeschreven. Dus dat is een bevel, toch? Ze hadden dus een plan gemaakt, ze hebben het opgeschreven en ze hebben aan de koning gezegd dat de koning het moet gaan ondertekenen. En weet je wat er in dat bevel stond? Hierin staat dat u God bent. Dus ze hebben gezegd dat koning Darius God is. Is een koning een God? Nee, hè? We kennen maar één God, hè? We dienen hem alleen. We geloven hem alleen. En ze hebben gezegd, u bent God, toch? In de komende 30 dagen moet iedereen die tot andere goden bidt in de leeuwenkuil geworpen worden en sterven. Dus ze hadden ze een plan gemaakt en ze hadden gezegd, iedereen die andere goden aanbidt moet in de leeuwenkuil geworpen worden en moet daar sterven. En de koning, die denkt dus niet verder. En de koning hield dus van het idee. Dus wat deed de koning? Hij tekende het bevel zonder om na te denken. Tekende hij het bevel dat de twee adviseurs voor hem hadden gebracht.
En echter ging Daniel nog steeds door met het bidden tot de Heer. Ja toch, jongens en meisjes, want Daniel weet, Hij is mijn Heer, Hij is mijn God, tot Hem moet ik bidden. Er is geen andere God. Ja toch? En hij bad al gedurende zijn hele leven, tenminste 3 keren per dag. Hij knielde voor een open raam dat gericht was naar Jeruzalem en Daniel dankte God voor al zijn zegeningen. En dit alles hebben de adviseurs gezien. En de adviseurs zijn toen gegaan naar de koning om dit door te geven aan de koning, jongens en meisjes. Erg he, wat de 2 adviseurs hebben gedaan, alleen omdat ze jaloers zijn. Maar jongens en meisjes, wil je weten wat er daarna gebeurd is met Daniel en de 2 adviseurs? Dan wil ik jullie uitnodigen om morgen dan weer te luisteren naar het verhaaltje. Ja, jongens en meisjes, gaan wij de tekst weer herhalen. Johannes 7 vers 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7 vers 38. Gaan wij eerbiedig zitten? Goed zo. Trouw Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. En ik wil u vragen om deze kinderen morgen weer bij elkaar te brengen, zodat ze kunnen genieten van een andere aflevering. Amen. Dag jongens en meisjes, dag!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. 37 staaroperaties tijdens medische missie boven Suriname. 4 gewapende rovers maken 120.000 SAD buit aan Adroestraat. Leerkrachten willen aparte loonaanpassing. De Nationale Assemblée wacht nog altijd op het rapport over de ernstige vervuiling van de Saramaca-rivier. Starnieuws schrijft vandaag 37 staaroperaties tijdens medische missie boven Suriname. Een team van Surinaamse en Belgische medici heeft tijdens een 6-daagse missie langs dorpen aan de boven Suriname rivier 37 staaroperaties uitgevoerd en 148 patiënten tandheelkundig behandeld. Onder de geopereerde patiënten was een 95-jarige blinde vrouw. De missie liet zien dat er grote behoefte is aan specialisatie oog- en tandzorg in het binnenland. Vooral omdat ouderen moeilijk naar Paramaribo kunnen reizen. Ook werden ernstige gebitsproblemen, waaronder bij kinderen, vastgesteld. Er werd daarom extra aandacht besteed aan mondhygiëne en poetsinstructies. De organisatoren willen de medische missies naar het binnenland jaarlijks voorzetten. In november staat bovendien een nieuwe oogheelkundige missie in Nikeri gepland, waar meer dan 600 patiënten op de wachtlijst staan. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag 4 gewapende rovers maken 120.000 SAD buit aan Adroestraat. 4 gemaskerde en gewapende mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag aan de Adroestraat een slachtoffer beroofd van een tas met 120.000 SAD. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De verdachten, volledig in het zwart gekleed, vluchten na de overval in een Toyota Fitz richting de Duisburglaan. De politie van Bureau Flora onderzoekt de zaak. Times of Suriname schrijft vandaag: leerkrachten willen aparte loonaanpassing. Leerkrachten vinden het onrechtvaardig dat zij bij salarisaanpassingen steeds worden meegenomen met andere beroepsgroepen. Zij pleiten voor een aparte loonregeling voor het onderwijs, zoals die volgens hen bestaat voor onder meer politie, gewapende machten en verpleegkundigen. De leerkrachten wijzen op hun hoge werkdruk, toenemende administratieve taken, grote verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren en de stijgende kosten van levensonderhoud. Zij vragen de regering om bij toekomstige loononderhandelingen rekening te houden met de specifieke positie en verantwoordelijkheden van leerkrachten en hen niet langer over één kam te scheren met andere ambtenaren. Ook uit Times of Suriname halen wij vandaag: de Nationale Assemblée wacht nog altijd op het rapport over de ernstige vervuiling van de Saramaca-rivier. Het onderzoeksrapport over de vissterfte en vervuiling van de Moerukreek is ondanks een eerdere toezegging van president Jennifer Simons nog niet aan de Nationale Assemblée verstrekt. VHP-parlementariër Mahinder Joggi vraagt om snelle openbaarmaking, zodat het parlement de onderzoeksresultaten zelf kan beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat water en vissen hoge concentraties cyanide en kwik bevatten, waardoor de vis voorlopig niet geschikt is voor consumptie. Volgens de bevindingen houden vervuiling mogelijk verband met activiteiten binnen de Grasalco-concessie langs de Moerukreek. Joggi vindt volledige inzage belangrijk vanwege vragen vanuit de samenleving over de verantwoordelijkheid voor de vervuiling. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: Poimio Clara Ozo, Mala San Opo Prees. We hebben chat kost, Mala? Maar we zoeken kwaliteit toch?
2: Hé broer, no stress you a day, ino jere. Historex abuan new verfi. Verfi.
0: Hè?
2: Verfi.
0: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die zie. Giu, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hooghuisstraat. Hyundai. Everyone wants to drive it.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uur, keeping us in touch.
2: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.
3: Hey guys, Shay here,
4: Jen here,
5: Christo here.
3: Make sure to listen to Radio Shalom,
4: your daily inspiration,
5: and not just radio.

Nogmaals een hele goede morgen. Het is inmiddels 7:50. Welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering van The Morning Move. Welkom op deze maandagochtend. We zijn live hier aan de stadionlaan nummer 7. En u luistert nog steeds naar 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Radio Shalom.

Voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, welkom. En good morning, bon dia. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator. Er zijn inmiddels al een paar WhatsApp berichten binnengekomen. En als u nog geen bericht hebt gestuurd, vraag ik u dat even snel te doen. Laat even weten van waar u uit luistert. Is het vanuit Noord, Zuid, Oost of West? Laat het toch even weten. Voor degenen die luisteren buiten Suriname. Ook een hele goede morgen aan jullie. Of een goede middag. Als het al middag is bij jullie, voor degenen die wonen in Nederland, dan moet het al de middag zijn. Volgens mij is het al bijna 12:30. Maar nogmaals, welkom, welkom, welkom. Laten we samen radio maken. Stuur even snel je WhatsApp bericht. Laten we elkaar opbouwen vanmorgen. Het is een nieuwe werkweek. Voor degenen die onderweg zijn naar het werk. Voorzichtig, voorzichtig. In het verkeer. No hasty, hasty.

in een dingen te gaan. Hoe zeg je dat? In een. Het is geen rij. Maar in, je weet toch, de winkel up ding. De soort. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, maar. Maar de aisle, toch? Zo zeg ze het in het. In het Engels. De aisle. Aisle 5, aisle 4. Dus in rij, toch? In rij 5, rij 4. Dus dan, precies van boven go in een rij dan. Bijna wat man nak me dan een karretje, een stootkar. Dan denk ik, oei, oké. Okay. Maar het was natuurlijk niet met opzet. Ik zei hem, dus gaat u maar. Dus dan, nou, aan mijn bar, meneer, moerasim. Ik dacht, hè? Dan look aan me, ik dacht, man, nooit mis aan man is hier. Dan dacht ik, foepe hem sabi. Dan moet ik, ja toch, ik bekend toch? Moet ik bekend? No man, nooit zie. Dan moet ik, ja toch? Radio Shalom toch? Dan moet ik, dan moet ik, ja, klopt, inderdaad. Ja, maar man, geef me aan hoe, aan meneer Elvin. Dus, goedemorgen Elvin. En, welkom bij de Money Move Elvin. Ik hoop dat je luistert. En als je luistert, dan hoop ik ook dat ik je dag heb mogen maken. En dat je vanmorgen ook een beetje mag lachen.

We gaan even over tot de WhatsApp berichten. En de eerste persoon die een bericht heeft gestuurd of had gestuurd is zuster Sietje. En dat was om 4:05. En ze zegt: goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Wij danken de Heer voor deze nieuwe dag. Een gezegende uitzending en een week toe. Ja, gezegende uitzending en een week toe. Hij zal je niet in de steek laten en je niet verlaten. Deuteronomium 31 vers. Oh, het is zo klein geschreven. Vers 8. Groetjes van zuster Sietje. Den Haag is wakker. Goedemorgen aan zuster Sietje. Goedemorgen aan Den Haag. We gaan over naar Apocalypse Light of the World. Oh, akoestische versie ervan.

Studio bericht even snel op het nummer 875-5358. Goedemorgen broeder, een gezegende dag voor iedereen. Blessings, de kinderen hebben vakantie. Een gezegende dag en blessie. Ja, goedemorgen zuster Kamla. Ja, de kinderen hebben nog vakantie. Over 2 weken moeten ze weer naar school. Ja, dus laten ze even genieten van de vakantie.

Mama Evie die zegt morning, hele bidden voor de alongsiders die nog niet gevonden zijn in Nepal. Het zijn er twee. God doet wonderen. Gezegende dag voor iedereen. Mama Evie, wat zijn alongsiders? Maar jullie weten wat er allemaal in Nepal is gebeurd. De overstroming in Nepal die duizenden levens heeft genomen. En duizenden zijn ook nog steeds vermist. Echt wreed om te zien.

Zuster Susan Lisa, goedemorgen broeder. Ik dank God dat ik weer door zijn genade ben opgestaan. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Dank u Heere voor uw liefde voor ons in Jezus naam. Kom van zuster Susan Hoogwoud. Goedemorgen zuster Susan.

Dat was Light of the World. We gaan nu over naar Ryan en ze zingt... Honestly, we just need Jesus.

Vandaag ga ik een beetje eerder afsluiten, omdat ik precies om 8 uur een bespreking heb met de school. Dus om ongeveer 10 voor 8 zal ik eruit gaan, of 8:15 dan. Om me dan voor te bereiden voor school. Het is niet voor elke dag hoor, het is gewoon vandaag.

0: En het is inmiddels 7:30 geweest. Dat wil zeggen, wij gaan over tot de overdenking van vandaag. Voor degenen die het gemist hebben om 6:15. Wij herhalen het heel graag voor u. En de titel van onze bemoediging van vandaag, was of is... open geen deuren die de Heere heeft gesloten. Ja, open geen deuren dat God voor u heeft gesloten. U weet dat wij door het leven heen gaan, door paden heen gaan, door wegen heen gaan, die eigenlijk, soms wil de Heer dat wij naar links, rechts, links gaan. Maar wij willen omgekeerd. Wij willen rechts, vooruit, achteruit en dan weer vooruit gaan. Heel vaak, we weten dat we allemaal onze eigen wil hebben. We weten allemaal inmiddels dat wij onze eigen voornemens en wensen en plannen hebben. Maar wanneer je de Heer hebt aangenomen, laat me het goed zeggen. Ja, wanneer je God hebt aangenomen, dan is het niet automatisch hè, dat je gaat doen wat God vraagt. Maar het is echt een keuze die je gaat moeten maken om elke keer de Heer te gehoorzamen. Want je kan de Heer Jezus aannemen en dan nog gewoon je eigen wil doen. Ja toch? Je kan de Heer Jezus hebben aangenomen in je leven, maar ongehoorzaam zijn. Ja, hebben we ook gezien in de Bijbel. Maar het is de bedoeling dat wanneer we de Heer hebben aangenomen in onze leven, dat we hem tot Heer maken. En als we zeggen dat we hem tot Heer maken, if we make God our master, als we Heer Jezus Christus nemen en aanvaarden als onze Heer, onze Heiland, onze Meester, dat wil zeggen dat we ons heel leven aan hem dedicaten, aan hem committeren. Ja toch? En dat niet op één vlak, heb ik ook gezegd eerder, maar al de vlakken van uw leven, op elk gebied. Toch? Dan zeg je, de Heer laat uw wil geschieden en niet de mijne. En het kan soms heel erg moeilijk zijn, omdat wij mensen zijn met onze eigen verlangen. We zijn mensen met onze eigen wensen. Mensen met onze eigen plannen. We willen heel graag het mooiste huis hebben. We willen heel graag die mooiste auto hebben. Ja, we willen heel graag dit en dat. En zoveel willen we doen. Alleen, vaker is het zo dat het niet in lijn staat met Gods wil. Ja toch? Vaker is het zo dat het blijkt dat onze plan niet samengaat met die van God. En wanneer we dus met de Heer wandelen, wanneer we door het leven heen gaan met God, dan dienen we hem ook te vragen, want er staat geschreven in Spreuken 3 vers 5 tot 6, vertrouw de Heer met geheel uw hart en steun op uw eigen inzichten niet. Erken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. En dat wil dus zeggen dat wanneer de Heer vertrouwt in het leven, wat niet makkelijk is hoor, vooral niet voor mij, want ik ben een hele ambitieuze jongeman, ik heb zoveel ideeën, alleen ik kan niet alle ideeën gewoon ontplooien of vervullen, omdat niet alle ideeën van God komen. Want je moet nagaan dat Satan ook een sprekende Satan is. Hij is ook iemand die praat. Hij doet de Heer na. Alleen hetgeen dat hij zegt contradicts hetgeen dat God zegt. Waar God heeft gezegd, hey, je zult niet eten of je moet niet eten van die ene vrucht, van die ene boom. Dus Satan heeft ook van, hey, zie je die vrucht daar zo. Je jabon dat die. Hey, ik kan jamming, je gaat perfect zijn en dit en zo, bla bla bla bla bla. En hij maakt het allemaal zo mooi klinken. En niet alleen met Adam, niet alleen met Eva is dat gebeurd. Maar dit gebeurt dagelijks met ons. Waar de Heer zegt, hey, inom kossi. Je moet geen kwaad met kwaad vergelden. Dan zegt Satan, tegaman, zij is hem tegaman. Zeg hem. Laat hem weten wat in je gedachten zit, op je hart zit. Laat hij weten hoe het voelt. Ja? Of hé, no lukutra vrouw. Je lukutra vrouw. Hé, je moet maar één man of één vrouw hebben. Nee, jij wil duizenden hebben. Ik weet niet hoe jullie dat doen hoor. Eén vrouw is al... Ik zou niet zeggen is hoofdpijn. Maar... Maar het gaat erom om te doen hetgeen dat God voor ons heeft weggelegd. Datgeen dat God heeft gezegd te doen, dat dienen wij te doen. Maar soms vanwege, of vaker, vanwege koppigheid en egoïs, dat we dan egoïs zijn of hoogmoedig zijn, dan willen we doen hetgeen dat onze vlees wilt. Dat, weet je, een van de leugens die de wereld ons vertelt is... Follow your heart. Follow your heart. Doe wat je hart zegt. Dat is een leugen van Satan. Want jouw hart is bedriegelijk. Jouw hart is het vleeselijke. En wil doen wat slecht is. Wil doen wat vreugde geeft. En wil doen wat je blij maakt. Maar God... Die zegt, volg mij, vertrouw op mij. En de dingen die de Heer soms vraagt te doen. Hé, na had saneren zijn offers die je soms moet brengen. Dus het is niet makkelijk. Maar wat ik u wil zeggen, is vaker is het zo dat de Heer een deur voor u sluit. Maar dan nog, iwa opo adoro dati, om jouw ego wil door te drukken. Toch? Soms willen we heel graag dit doen. Heel graag willen we dat doen. Heel graag. Toch? Je droomt ervan en je bruist ervan. Je wordt zo enthousiast. Maar het is niet eens in Gods wil. En dan moet je inderdaad buigen. En zeggen, Heere, niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En Heer, if je tapadoro dis gimi, dan minus ha opadoro dis ook toe. Dat is de houding dat we moeten hebben. En in ieder geval, je vraagt de Heer om die deur te sluiten, maar dan nog je forceert adoro of opo. Ja, je forceert en je nakadoro opo en je skopadoro. Alleen zodat hetgeen dat jij wilt, kan geschieden. Is niet makkelijk hoor. Ik weet het. Want ik ben ook één van ze. En daarom praat ik ook hierover. Nou, ik hoop dat het duidelijk is geweest. Ik hoop dat, ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Blijf luisteren naar Gods stem. Het is heel belangrijk om dicht bij hem te blijven. Zodat je weet van, hey, no, garo tapadoro disi, minom forceer moro. If je ziet dat was aan je forceer en was aan zijn go, lek van amus go. Aksi garo masra, na you tapadoro disi, of na satane weer mi ede. Toch, het is heel goed om dicht bij de Heer te blijven, zodat je weet wat precies zijn wil is. Nou, nogmaals een hele goede morgen. En dat was dus de bemoediging van vanmorgen. We gaan even over naar een reclamebreak. En na de reclamebreak ben ik terug bij u om af te ronden met de resterende WhatsApp-berichten en de rest van de pokoes. Nou, nogmaals goedemorgen en tot zo.
1: Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerpelani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerpelani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerpelani. Save and enjoy.
2: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
3: Liefste tante als Griffie. En wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
5: En dan,
4: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: We are you, we are su.
7: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw, keeping us in touch.
8: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

We voeren de tempo een beetje op vandaag. Of ja, nu. Ja, het is inmiddels 7:45. Ik heb nog een paar, of een aantal WhatsApp berichten te lezen. Al voor ik uit de uitzending ga. Ik kan het niet maken om uit de uitzending te gaan en de WhatsApp berichten niet te lezen. Dus we beginnen of we gaan door. Goedemorgen broeder Ian, Psalm 84 vers 11 en 12. Wat een dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis, mijn gods, dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. Want de Heere God is een zon en schild. De Heere geeft genade en ere. Het goede onthoudt. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. God bless van mama Cynthia. Ja, goedemorgen mama Cynthia. Dankjewel voor uw WhatsApp bericht. En zo blessie. Brother Colin Franklin stuurt een bericht. Hoe zwaar onze problemen ook zijn, zolang we op God vertrouwen, zal God zeker een uitweg voor ons allemaal openen. Good morning. We luisteren naar Te Amo van Israël en New Breed.

Broeder Martin Iro die zegt: morning broeder Ian, gangpad. Ja, goedemorgen broeder Iro. Broeder Martin. En Charissa die zegt: goedemorgen broeder Ian, groetjes aan u in de studio en aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom. Dank u voor uw krachtige bemoediging voor vandaag. Kunt u een mooi lied voor mijn dochtertje Esther afdraaien, die vandaag 3 jaar is geworden. Werkt u prettig en have a blessed day. Afzender zuster Charissa. Hartelijk gefeliciteerd met lieve Esther, die vandaag 3 jaar is geworden. En blessy day. Geniet van jouw dag, Esther.

que para tener aro la paranagüena. En zo zegt Nancy, die zegt, goedemorgen broeder Ian. De rijen in de supermarkt heten schappen. Oh, oké. Okay. I never knew that. Ik wist niet eens dat dat woord bestaat, schappen. Een fijne en gezegende dag toegewenst. Werk prettig en groetjes.

0: Ik kreeg een appje. Ik weet niet wie dat heeft gestuurd. Oh, gezin Menig Vient. Monday blessings. Trust in God completely, no matter the situation. Lean on His understanding, not yours. May He guide your steps this week and always. And always. Good morning. Ja, goedemorgen gezin Vient, Menig Vient. We gaan even door. Mensen komen een poekje zo mee. Het is wel AI, maar het is een bestaand liedje. Ja, groetjes, shalom familie, para is wakker.
1: Halleluja, hosa.
0: Nog een paar WhatsApp berichten, zodat ik naar school kan. Frisse morgen groet, zo is dat wanneer de Heere God reeds de deuren voor ons gesloten heeft, niet terug moeten gaan om het weer te openen. Ik wil en zal altijd op die goede weg blijven, waar ik ga en waar ik sta, dus blijf vertrouwen op de Heere en ken Hem in al uw wegen. Amen en blessing.

Broeder Brian, ga je daar niet zeggen? Goedemorgen, brada. God zegene iedereen die meeluistert. Gebed voor kracht, gezondheid en bescherming voor mijn tweede moeder, Ivy, die gisteren naar Nederland is vertrokken. Ik mis haar eten al. Zo. Groetjes, Brian, ga je daar? En ook aan mama Ivy. Zuster Wendy, die zegt bonjour, bonjour, broeder Ian. Ik wens u een gezegende uitzending daar in de studio. God bless you, my brother. Ik word bemoedigd door de gezegende liederen van Radio Shalom. U bent echt een zegen voor de gehele Shalom-familie. Zuster Wendy groet iedereen vanuit Frans-Guyana. Broeder Ian, u moet ook in het... broeder Ian, u moet ook in het Frans groeten, hoor. God bless you. Ik groet ook mijn mama Muriel. Mama Muriel, I love you. En dat zegt onze lieve zuster Wendy. Ja, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Dat is wat ik zou willen, hè. Met doel ik me zo op takkie, man. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

Broeder Kenneth Nico, die zegt op vakantie, maar de genade blijft stromen voor ons allen. Blessed day, shalom family. Yes, goedemorgen aan u, broeder Kenneth. En hij zegt, vrije wil is niet grenzeloos. We worden geleid door Gods regels. Amen.

En mama Florence is waarschijnlijk de laatste persoon die appt. En zij zegt blessings bro Ian, lobby en groetjes. En ook voor degenen die geappt hebben in de familiegroep. Als u nog geen deel uitmaakt van de familiegroep, laat even weten. Als u deel wilt uitmaken, dan plaatsen wij u ook in de familiegroep. Maar nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. Ik ben helaas aan het einde gekomen van mijn deel. We hebben nog 8 minuten. Het is momenteel 8 voor 8. Ik moet naar school. Ik heb een bespreking. Dus mi abif go. Ik groet jullie. Mi love you. Nanga da lobby voor Masra. Ik zeg bye bye. Swai swai. Ciao ciao. En mwa mwa. Doei doei. Doei doei. Doei doei.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, masus moxalesi met gerookte kip en kool erdoor. En als add-on hebben wij zoutvlees en nog varkenstart, gebakken vis met oma's speciale saus, cassavesoep met kip erin en als add-on ook zoutvlees en nog varkenstart. We hebben verder ook oker, mix gerookte kip en zoutvlees. En niet te vergeten onze heerlijke masala kip en ei. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, geliefde luisteraars. Mijn naam is Jair Martocario. Sommigen kennen mij als Zeno. Ik ben actief in de volle evangeliegemeente Eagle Wings Ministries International te Lelydorp. De vraag die centraal staat is: hoe kan de zegen van God in mijn leven gestalte krijgen? Gedurende 7 dagen doorlopen we de 7 fasen van de zegeningen van Jacob. Zijn leven is in deze reeks onze leidraad die we hanteren om die vraag te beantwoorden. We beginnen bij fase 1. Ik lees voor uit Genesis 25, vers 21 tot en met 34 uit de HSV-vertaling. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar en de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar: er zijn 2 volken in uw schoot, en 2 naties zullen uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard, als een haren mantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Toen de jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht. Een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt, toen Esau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Esau tegen Jacob: laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob: verkoop mij dan eerst je geboorterecht. Esau zei: zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met dat eerste geboorterecht? Toen zei Jacob: zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerste geboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerste geboorterecht. We zien hier dat Isaac met passie bad vanwege zijn onvruchtbare vrouw, Rebecca. En opmerkelijk is dat zij bij zijn gebed aanwezig was. Want in die tijd rustte er een enorm taboe en sociale schande op een vrouw die geen kinderen kon krijgen. Op de een of andere manier kreeg de vrouw daarvoor de schuld. Cultureel kwam het vaker voor dat de man haar onvruchtbare vrouw wegstuurde, maar dat deed Isaac niet. In plaats daarvan koos hij ervoor om met en voor haar te pleiten bij de God van zijn vader Abraham. Dit toont een gezamenlijke strijd en eenheid. Ze brachten hun diepste last samen bij God. Wat Isaac betreft was er geen schaamte of verwijt. Integendeel, hij zette zijn geloof in dat God een keer zou brengen in hun lot. Rebecca was getuige van het gepassioneerde gebed, houding en intensiteit. Uiteindelijk liet God zich verbidden. De bijzondere gebedsverhoring leverde de tweeling Esau en Jacob op als een dubbele zegen van God voor Rebecca en Isaac. In uw situatie kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met een uitdaging. Misschien is het ook de taboesfeer wat lastig voor u kan zijn, of dingen lijken onmogelijk in mensenogen. Laat u inspireren door Isaac dat God zich kan laten verbidden. Er is hoop voor een ommekeer bij God. Jacob is zelf als zegen geboren voor zijn ouders. God spreekt al voor de geboorte van Jacob over hem. De meerdere zal de mindere dienen. Een type zegen dat spreekt van een bepaalde positie. Niet op basis van prestatie, maar zuivere soevereiniteit. Dat wil zeggen, het is God die bepalend is. Maar verlies niet uit het oog dat God zich liet verbidden. Net zoals Paulus in Romeinen 9 vers 11-12 citeert dat dit orakel als fundament van de leer van de goddelijke verkiezing is. Functioneert, zal ik maar zeggen. Niet op grond van werken, maar van hem die roept. God in dit geval die roept. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden, niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. In vers 26 zien we ook dat Jacob bij de geboorte de hiel van Esau vasthield, of vastgreep eigenlijk, en daarom kreeg hij de naam Jacob. Hij was een hielenlichter vanaf zijn geboorte, een bedrieger. En vanaf vers 29 gaat het verder met Esau, die in eigenlijk het heilige verwisselt voor iets vergankelijks. Linzensoep. Snel genieten. Onachtzaam zijn. Jacob staat voor het verlangen naar het eeuwige, ook als de methode fout is. God werkt met dat verlangen. De grondtekst laat een woord zien bij Korah. En het omvat het eerste geboorterecht, waarin het dubbele erfdeel zit, leiderschap en de priesterlijke functie in het gezin. Die priesterlijke functie onderhoudt onder meer gebed, onderwijs, zegen, bescherming. En Esau verkocht dus eigenlijk die dingen voor één maaltijd. Wat is uw linzensoep? Wat ruilt u soms in voor iets wat eigenlijk voor de eeuwigheid bestemd is? Om terug te komen op de centrale vraag in deze studie, de reeks. Hoe kan de zegen van God in mijn of iemands leven gestalte krijgen? Zien we in deze eerste fase, fout. Een klein stukje terug. Ik ga even opnieuw beginnen met de vraagstelling. Om terug te keren naar de centrale vraagstelling in deze studie. En dat is, hoe kan de zegen van God in mijn of iemands leven gestalte krijgen? Zien we in deze eerste fase dat door de uitdaging aan te gaan met oprecht en intens gebed samen, dat God zich laat verbidden. God staat toe dat deze mogelijkheid een verandering kan brengen in de situatie, een ommekeer. Eentje waarin een zegen op rust. Of dat nou in uw huwelijk is, in uw gezin, of nou misschien met een collega, een medegelovige, in de gemeente of daarbuiten. Een ander punt wat we hierin opmerken is, er moet vertrouwen zijn op het plan van God die we van tevoren niet kennen. En het is niet altijd zo dat gebedsverhoring plaats zal vinden. En dat duidt ook op de soevereiniteit van God. Het is God die bepaalt. Het is God die in zijn wil het besluit neemt en toelaat. Maar we mogen er wel voor bidden. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor dat stukje wat God ons toelaat om te doen. Door te onderzoeken of er al een zegen op mijn leven rust, kun je eigenlijk ook ontdekken vanuit het verleden of daar al wat is. Wellicht weten mijn ouders meer. Wellicht weet de familie meer. Wellicht zijn daar woorden uitgesproken of zijn daar openbaringen geweest. Die toen gingen over de toekomst waarin ik of u leeft in het nu. Het is goed om dat te onderzoeken, want we zien uit dit voorbeeld in het leven van Jacob dat duidelijk mag zijn dat dergelijke woorden er al waren. Rebecca kreeg het woord al voordat de geboorte plaatsvond. En dat stukje, dat gaan we ook later terugzien in een volgende sessie. En ik hoop dat u daarbij bent, omdat in sessie 2 we daar iets dieper op ingaan. Een laatste punt waar ik bij stilsta, is dat door te kijken hoe serieus ik de zegen van God neem, kunnen we dan ook zien hoe die zegen dan ook gestalte krijgt in mijn leven. Hoe serieus ben ik? Hoe serieus neem ik God? Als er een zegen voor je bestemd is, of voor, als er een zegen voor mij bestemd is, moet ik dat wel serieus nemen. Moet ik daar acht op slaan. En niet daar makkelijk van afkomen met een bordje linzensoep of in ons geval misschien een sautosoep. Of een andere lekkere soep die we hier kunnen vinden in Suriname. We moeten het serieus nemen. We moeten het eigenlijk niet gratis weggeven. Nee, we moeten het koesteren, we moeten het bewaren. We moeten het als het ware inzetten voor het moment waarop het van toepassing wordt. Want dat zien we later ook. Dit is dus, op dat moment wist Esau natuurlijk niet wat er allemaal zou gebeuren. Maar hij nam het in elk geval niet serieus. En dat zien we ook in die tekst, dat hij op een gegeven moment, toen hij at en dronk, stond hij op en ging weg. Geen boe of ba. Geen moeite. Geen probleem. Aan de andere kant zien we ook dat de zegen op een listige manier, een bedriegelijke manier, eigenlijk is afgenomen van de rechtmatige eigenaar. Die op een legale manier, in feite, de zegen kwijt is geraakt. Het eerste geboorterecht met alles wat daarin zit. We zien hier dus in fase 1 dat de zegen waar we het hebben over bij Jacob, de zegeningen, dat de basis is gelegd voor hetgeen wat allemaal plaats gaat vinden in zijn toekomst, in zijn leven. En het begint al heel vroeg dat daar de openbaringen zijn, voordat hij geboren werd, toen hij geboren werd, dat hij zijn broer vastgreep bij de hiel in feite. En dan vervolgens, op een wat latere leeftijd, dat hij de zegen weet, als het ware weet, af te troggelen van zijn broer, die daar verder geen acht op slaat. En ik geloof dat u en ik op dezelfde wijze dat kunnen meemaken. Dat we zelf onderzoek kunnen doen om te ontdekken, wat voor zegen heeft God over ons leven uitgesproken? Is het iets vaags? Is het iets, of gewoon iets wat bekend is binnen de familie? Binnen de openbaringen, binnen de gemeente wellicht, als daar een openbaring is geweest. En ik wil u oproepen om zelf onderzoek te doen, om u te verdiepen in uw eigen leven, om navraag te doen, om de gemeenschap van gelovigen erbij te betrekken. Is er iets vanuit uw verleden wat van betekenis kan zijn voor uw toekomst? En ik zeg dit niet per se vanuit uw eigen belang, omwille van zeg maar het goede wat u in het leven kunt krijgen en dergelijke meer. Nee, de verantwoordelijkheid die met die zegen gepaard gaat. En dat gaan we ook zien in de volgende levensfase van Jacob. Dus ik hoop dat u de tijd en de beschikbaarheid heeft om naar deze korte sessies te luisteren, zodat u mee kunt gaan in de stappen die we hierin gaan bekijken. De levensfase van Jacob. En hiermee wil ik deze boodschap besluiten. Ik wil u, de oproep wil ik bij u neerleggen. Ik wil u aanmoedigen. Gaat u eens na. Gaat u eens erover nadenken. Gaat u er eens bij stilstaan. En natuurlijk, als daar geen openbaring is, dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het kan zijn dat God ook in het verborgene de dingen nog vasthoudt voordat het in het licht kan komen, want de tijd is nog niet daar. Maar we zien ook dat God zich laat verbidden. We hebben de mogelijkheid om naar God toe te gaan en een beroep op hem te doen en te pleiten zoals Isaac dat deed. En ook samen mogen we dat doen, in een huwelijk, in een gezin. En ik wil u uitnodigen om die vrijmoedigheid te nemen om die stap te maken. Vooral als u dat niet gewend bent. Vooral als u denkt bij uzelf van, hé, dit heb ik nooit gedaan, dit ben ik niet gewend. We zien hier een hele duidelijke les, een hele duidelijke inspiratie, dat God ons dat soort tools geeft in onze handen, gebed. En het is aan ons om daar antwoord aan te geven. Ik dank u voor uw aandacht voor deze eerste sessie. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roof Paint. De innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller. Na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
1: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Navi.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Ik groet u allen in de naam van Hem die is, die was en die komen zal, onze Heere en Heiland, Jezus de Christus. Ik ben zuster Vera Biswane Goedhoop van gemeente Helena Christina. Ik hou u de dagwoorden voor van vandaag, maandag 14 september. De dagwoorden zijn gehaald uit Jeremia 31 vers 31. En daar staat, zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren. Dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Leerwoord is gehaald uit Handelingen 2, vers 39. Petrus zei, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Het bijbehorend gezang is gezang 634 vers 1. Kom, laat ons voortgaan, kinderen, want avond is nabij. Het stilstaan kan licht hinderen in deze woestenij. Kom, sterk opnieuw de moed, de wandelstaf geheven, om hemelwaarts te streven, zo wordt het einde goed. Tot zover de dagwoorden van maandag 14 september 2026.

De schriftlezing is gehaald uit Habakkuk 2, vers 6 tot 20. Habakkuk 2, vers 6 tot 20. Habakkuk 6, daar staat: zullen die alle niet eens spreek over hem opheffen en een spotlied raadsels en zeggen: wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is. Tot hoe lang? En die gepand goed op zich laat. Zullen niet plotseling opstaan zij die u bijten en ontwaken zij die u schrik aanjagen, zodat gij hun worden zult tot een gewisse buit? Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal al wat van de natieën overgebleven is u plunderen vanwege het vergroten mensenbloed en vanwege het geweld, het land, de stad en al haar inwoners aangedaan. Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis, om zijn nest te maken in de hoogte, ten einde zich te redden uit de greep van het onheil. Gij hebt schande tegen uw huis beraamd, toen gij het vernemens had vele volkeren te verdelgen, dus hebt gij uw leven verbeurd. Want de steen schreeuwt uit de muur en de balk antwoordt hem uit het houtwerk. Wee hem die de stad met bloed bouwt en de vesten op onrecht gegrondvest. Ziet, is het niet van de Heere der heerscharen dat de volkeren zich vermoeien voor het vuur en de natieën zich afmatten voor niets? Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heeren heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Wee hem die zijn naaste doet drinken en er uw gif bij mengt, en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. Gij hebt u verzadigd met schande in plaats van met eer. Drink gij nu ook en ontbloot u. Tot u zal zich wenden de beker van de rechterhand des Heren. En grote schande zal komen over uw heerlijkheid. Want het geweld de Libanon aangedaan zal u bedekken. En het uitroeien van de dieren zal u verschrikken. Vanwege het vergroten mensenbloed en het geweld het land, de stad en al haar inwoners aangedaan. Wat baat het gesneden beeld dat zijn maker het gehouden heeft? Het gegoten beeld dat een leugenleraar is, dat de maker op zijn maaksel vertrouwt, terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt. Wee hem die tot een stuk hout zich ontwaakt en tot een stomme steen wordt wakker. Zou die onderrichten, zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem. Maar de Heere is een heilige tempel. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. Tot zover onze schriftlezing. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij komen op dit moment tot u. U kent iedere luisteraar die deze woorden hoort. U kent hun vreugde, maar ook hun verdriet. U kent hun overwinning, maar ook hun strijd. U kent de vragen die zij in hun hart dragen, Heer. Wilt u vandaag door uw woord spreken? Niet alleen tot onze oren, maar vooral tot ons hart. Geef hoop aan degene die moedeloos is. Geef kracht aan degene die moe is. Geef vrede aan degene die angstig is. En leer ons opnieuw vertrouwen op uw belofte. Laat uw woord vandaag een lam zijn op onze weg. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen en amen. Geliefde luisteraar, Habakkuk was geen mens zonder vragen. Hij keek naar zijn omgeving en zag dingen die hem diep raakten. Hij zag onrecht. Hij zag geweld. Hij zag mensen de verkeerde dingen deden. En toch voorspoedig leken te zijn. En hij vroeg zich af: God, hoe lang nog? Misschien herkent u zichzelf daarin. Want soms kijken ook wij naar onze samenleving en vragen: Heer, waar is uw gerechtigheid?
Waarom wordt iemand die eerlijk leeft steeds weer benadeeld? Waarom lijkt iemand die anderen pijn doet toch vooruit te komen? Waarom moet iemand die hard werkt steeds opnieuw vechten? Waarom krijgt iemand die bidt soms te maken met zoveel moeilijkheden? Waarom? Waarom? Waarom? Habakuk had die vragen ook. Maar het bijzondere is, Habakuk liep niet weg van God met zijn vragen. Hij ging er mee naar God. En dat mogen wij ook doen. U mag uw vragen bij God brengen. U hoeft tegenover God niet te doen alsof alles goed gaat. U mag zeggen, Heer, ik begrijp het niet. U mag zeggen, Heer, ik ben moe. U mag zelfs zeggen, Heer, ik weet niet hoe lang ik dit nog kan dragen. God wordt niet bang van uw vragen. In Habakkuk 2 spreekt God over mensen die zichzelf verrijken door anderen uit te buiten. Over mensen die macht gebruiken voor zichzelf. Over mensen die denken dat zij onaantastbaar zijn. Maar God zegt steeds, wee. Met andere woorden, ik zie het. Luisteraars, misschien moet u dat vandaag horen. God ziet het. Hij ziet wat u meemaakt. Hij ziet het onrecht. Hij ziet de pijn. Hij ziet uw tranen. Hij ziet uw gebeden. Misschien zegt u, waarom doet God dan niets? Dat is die moeilijke vraag. Want Gods stilte betekent niet dat God niets doet. Soms werkt God op een plaats waar wij nog geen toegang toe hebben. Denk aan een zaadje. Wanneer een boer het zaad in de aarde stopt, ziet u daarna niets. De grond ligt stil. U hoort niets, u ziet niets. Maar onder de grond gebeurt er iets. De wortel begint zich te ontwikkelen. Het zaad begint open te breken. Er ontstaat leven. Wat u niet ziet, betekent niet dat er niets gebeurt. Misschien is dat vandaag ook uw situatie. U bidt. U wacht. U ziet niets. Maar misschien zegt God, ik ben bezig. Ook al kun jij het nog niet zien. En dat klinkt er midden in dit moeilijke hoofdstuk een geweldige belofte. Habakuk 2 vers 14. Want de aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dat zijn krachtige woorden. Habakuk ziet een wereld vol onrecht. Maar God zegt, dit is niet het einde. Er komt een dag waarop mijn heerlijkheid zichtbaar zal zijn. Dat betekent, het kwaad krijgt niet het laatste woord. Uw omstandigheden krijgen niet het laatste woord. Uw verleden kreeg niet het laatste woord. De mensen die u hebben teleurgesteld krijgen niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Misschien spreekt dit heel persoonlijk tot u. U wacht misschien al jaren. U wacht op herstel. U wacht op vrede. U wacht op een antwoord. U wacht op een verandering in uw gezin. U wacht op uw kind. U wacht op een deur die open gaat.
En misschien bent u op een punt gekomen waarop u zegt: Heer, ik heb geen kracht meer. Dat wil ik u vandaag niet vertellen. Het valt allemaal wel mee. Sommige dingen zijn werkelijk zwaar. Ze zijn werkelijk zwaar. Maar ik wil u zeggen, geef uw hoop niet op. Want uw hoop ligt niet in uw omstandigheden. Uw hoop ligt in God. En daarom, zoals de dagwoorden aangeven in Jeremia 31, vers 31, dat is zo bijzonder. God zegt: zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. God zegt: er komen dagen. En dat betekent: wat er nu is, blijft niet altijd zoals het nu is. God is een God van vernieuwing. Hij maakt dingen nieuw. Maar soms verwachten wij dat God eerst onze omstandigheden verandert. Terwijl God zegt: ik wil eerst jouw hart veranderen. Misschien bidt u: Heer, verander mijn situatie. En God zegt: laat mij eerst jou veranderen midden in die situatie. Want als God uw hart verandert, kunt u vrede ervaren terwijl de omstandigheden nog niet veranderd zijn. Een huis kan van buiten prachtig geschilderd zijn. Mooie kleuren, alles netjes. Maar als het fundament beschadigd is, helpt een nieuwe verflaag niet hoor. Je moet naar de basis. Zo is het ook met ons leven. We kunnen proberen om aan de buitenkant sterk te lijken. We zeggen: het gaat goed. Maar God kijkt dieper. Hij ziet het hart. Hij ziet de pijn. Hij ziet die angst. Hij ziet die teleurstelling. En hij zegt: ik wil niet alleen je buitenkant veranderen. Ik wil je hart vernieuwen. Dat is het nieuwe verbond. God wil niet alleen iets voor ons doen. Hij wil iets in ons doen. En dan kijken we naar het leerwoord. Handelingen 2, vers 39. Petrus zegt: want voor u is de belofte en voor uw kinderen. Luisteraars, broeders en zusters. Misschien is dit vandaag wel het gedeelte dat u het meest nodig hebt. Voor u, maar ook voor uw kinderen. Misschien maakt u zich zorgen over uw kinderen. U hebt ze opgevoed, u hebt voor ze gezorgd, u hebt voor ze gebeden. Maar nu zijn ze groter geworden en u kunt niet meer alles controleren. Misschien maakt u zich zorgen over hun keuzes. Misschien zijn ze verder van God gegaan. Misschien ziet u dingen waarvan u denkt: Heer, waar gaat dit heen? Vandaag wil ik u zeggen: blijf bidden. Blijf bidden. Blijf bidden. Leg uw kinderen steeds opnieuw in Gods handen. Want wat u niet kunt controleren, kunt u wel aan God toevertrouwen. U kunt niet overal met uw kind meegaan, maar God kan wel overal komen. U kunt niet ieder gevaar voorkomen, maar God ziet waar u niet kunt zien. U kunt niet ieder gesprek voeren, maar God kan tot een hart spreken. Blijf daarom geloven. Misschien zegt u: maar ik zie het niet. Ik begrijp het niet. Maar geloof is niet zien en dan geloven. Geloof is God vertrouwen voordat ik zie. Abraham moest geloven voordat hij zag. Jozef moest wachten voordat hij zag. David moest vluchten voordat hij zag. Habakkuk moest vertrouwen voordat hij zag.
En misschien moet u vandaag hetzelfde doen. Heer, ik zie het nog niet, maar ik vertrouw u. Luisteraars, broeders en zusters, laat mij u iets vragen. Wat is uw grootste zorg op dit moment? Wat is uw grootste zorg op dit moment? Noem het maar in gedachten. Is het uw huwelijk, uw kind, uw financiële situatie, uw toekomst, uw gezondheid, een relatie die gebroken is, een beslissing die u moet nemen, een deur die maar niet open gaat, wat het ook is. God weet ervan. En vandaag mag u het opnieuw aan hem geven. Niet omdat u weet wanneer het antwoord komt, maar omdat u weet wie God is. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, misschien gaat u na deze uitzending weer verder met dezelfde omstandigheden. Misschien is het probleem morgen nog niet opgelost. Maar ik bid dat u met iets anders verder gaat. Met nieuwe hoop. Wanneer u morgen wakker wordt en de situatie nog hetzelfde is, God is nog steeds God. Wanneer u bidt en het antwoord nog niet gekomen is, God is nog steeds God. Trouw. Wanneer een deur gesloten blijft, God heeft nog steeds een plan. Wanneer uw kind u zorgen baart, God ziet uw kind. Wanneer u zelf geen kracht meer hebt, God kan u dragen. Habakkuk zag onrecht. Jeremia hoorde Gods belofte van een nieuw verbond. Petrus verkondigde voor u is de belofte en voor uw kinderen. En vandaag zegt Gods woord tegen u. Geef het niet op. Blijf bidden. Blijf vertrouwen. Blijf hopen. Want wat God heeft beloofd, heeft hij niet vergeten. Misschien bent u het vergeten. Misschien bent u moe geworden. Misschien hebt u zelf gedacht, misschien gebeurt het nooit. Maar God zegt, vertrouw mij. U hoeft niet te weten hoe. U hoeft niet te weten wanneer. U hoeft alleen te weten wie hij is. En als u vandaag maar één zin onthoudt, laat het deze zijn. Mijn omstandigheden hebben niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. Ik ga het nogmaals herhalen. Mijn omstandigheden hebben niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. Uw verleden heeft niet het laatste woord. Uw fouten hebben niet het laatste woord. Uw verdriet heeft niet het laatste woord. Uw tranen hebben niet het laatste woord. Uw angst heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. En daarom mag u vandaag uw hoofd weer omhoog doen. Niet omdat alles is opgelost, maar omdat u weet, God is met mij onderweg. En misschien zegt u, Heer, ik kan nog maar een klein beetje geloven. Dan zeg ik, breng dat klein geloof naar God. Want een klein geloof in een grote God is genoeg om opnieuw hoop te krijgen. Hou vast aan zijn woord. Hou vast aan zijn belofte. Hou vast aan zijn hand. Want de nacht duurt misschien lang, maar de morgen komt. En de aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere. De belofte staat, God staat, en daarom mag ook u blijven staan. Amen. En amen. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, hemelse Vader. Dank u wel, trouwe God en Vader, voor wie u bent. Heere God, op dit moment brengen we alle luisteraars voor uw troon. U kent ieder hart. U kent degene die verdrietig is.
U kent degene die wacht. U kent degene die moe is. U kent degene die bijna de hoop heeft opgegeven. Heer, laat vandaag uw woord diep in hun hart zakken. De belofte staat. Wanneer zij morgen wakker worden en de omstandigheden nog hetzelfde zijn, geef hun dan de kracht om te zeggen, God is nog steeds trouw. Wanneer ze opnieuw geconfronteerd worden met hun zorgen, geef hun dan de genade om te zeggen, Heer, ik vertrouw u. Wij bidden voor gezinnen, voor huwelijken, voor ouders die zich zorgen maken over hun kinderen, voor kinderen die hun weg zoeken, voor mensen die verdriet dragen, voor mensen die wachten op een antwoord. Heer, raak hen aan. Waar hoop verdwenen is, breng hoop. Waar angst is, breng vrede. Waar vermoeidheid is, geef nieuwe kracht. Waar bitterheid is, breng genezing. Waar deuren gesloten zijn, geef wijsheid om uw weg te zien. En Heer, leer ons niet alleen te geloven wanneer wij zien, maar ook te geloven wanneer wij nog niet zien. We leggen onze toekomst in uw handen. We leggen onze kinderen in uw handen. We leggen onze zorgen in uw handen. En wij zeggen, Heer, we begrijpen niet alles, maar wij vertrouwen op u. Dank u dat uw belofte vaststaat. Dank u dat u ons niet vergeet. Dank u dat u gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde bent. Wij bidden dit in dit kostbare naam van uw Zoon, Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Ga vandaag met deze woorden. Wat God heeft beloofd, heeft hij niet vergeten. God zegene u, God beware u en mogen zijn vrede met u meegaan. Tot morgen zo de Heere meegenadig is. Tot u sprak zuster Vera Biswane Goedhoop van gemeente Helena Christina. APPLAUS

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 81.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.
3: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani. Naskip. Na view.
4: Enter his gates with thanksgiving and his courts with prayer.

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing manting. Welkom, heel hartelijk welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna en we zijn het komend half uurtje hier bij elkaar. Ga niet weg, loop niet weg, want dit is spannend. Altijd weer hebben we zoveel te vertellen. Weet je, het is zo leuk om over de dingen van God te praten. Je raakt niet uitgepraat. Vandaar dit programma. Zodat u bemoedigd wordt. Zodat u versterkt wordt. Zodat u uw plek gaat innemen. Zodat u weet waar u staat. Zodat u uw identiteit kan vinden. Zodat u weet, oh ja, ik tel. Voor de Heere tel ik altijd. En voor de Heere ben ik niet oud en niet te jong. Dus we zijn hier weer bij elkaar met Vrouwen Vandaag. De vrouw van vandaag. Mooi. En ik wilde praten over verslaving. Ja, verslaving is echt hoor. En we kennen bijvoorbeeld drugsverslaving, alcoholverslaving en een rookverslaving. Dat zijn eigenlijk verslavingen die het meest voor de hand liggend zijn, omdat het dingen zijn waarmee we ook elke dag te maken hebben. Een tijd geleden had je BAD, dat was in het psychiatrisch centrum van Paramaribo. Dat betekent Bureau Alcohol en Drugsverslaafden. En ik weet niet of ze nog bestaan of ze een andere naam hebben. Dat zou ik natuurlijk moeten nagaan. Maar ik weet dat deze mensen op scholen langs gingen en spraken over verslaving. Dat je moet oppassen om niet verslaafd te raken, om niet in de drank te gaan of in het rookgedrag van jongeren. En toen zaten we op de Mulo-school, dus dat is in de jaren 80 zoveel. Dat was heel lang geleden, ja. Was het 82 of 85, ik weet het niet, maar we waren nog heel jong. En deze mensen waren dus op school gekomen en ze gingen van school naar school om te praten tot de jongeren over je keuzes in het leven. En dat je dus moet oppassen met waarmee je meegaat, erbij willen horen. Al dat soort dingen, hè? Die stoere images die je van jezelf wil zien. En denken dat je bij de groep hoort. Ja, dus daarvoor hadden ze gewaarschuwd. En ze hadden ook gesproken over ontwennings. Hoe heet dat? Ze hadden dus programma's voor mensen die willen ontwennen, die echt niet uit zichzelf kunnen stoppen met de verslaving. Pardon. Dan hadden ze dus dat doorgegeven dat je bij hun terecht bent om dan te ontwennen. En dan legden ze uit, want wat is verslaving? Je moet alvast weten, waarom ben ik verslaafd? Wat is een verslaving in mijn leven? Is het een Is het bijvoorbeeld een pakje sigaretten per dag? Eén pakje is al te veel. Mijn moeder bijvoorbeeld, Weilen, zij gebruikte 2 pakken per dag. Zo erg was het, 2 pakken. En dan kochten ze hele sloffen, noemden ze dat. Dat wil zeggen dus die hele grote verpakking. Zodat ze het voor een tijdje had. Maar dat is toch vreselijk. 2 pakken per dag. Oh, wat een vervuiling van binnen. Je longen schreeuwen vanwege alle dingen die het laten verstikken. Dus waarover had ik het? Ja, dus dat je moet weten waaraan je verslaafd bent. Weet wat jouw verslaving is. Is het alcohol? Hoe weet je dat je verslaafd bent eraan? Hoe weet je dat het een patroon is in je leven, waardoor je herkent dat het een verslaving is? Want soms gebruik je een, je bent misschien een gelegenheidsdrinker. Ja, zo noemen ze dat, gelegenheidsdrinker. Dat wil zeggen dat je wanneer je op een feestje bent, of als je met vrienden bent, of als je ergens bent met je gezin, dat je dan daar een wijntje pakt. En dat je dat daar buiten niet doet, dat is dan niet een verslaving. Als je een gelegenheidsdrinker bent, ik heb nooit gehoord van een gelegenheidsroker hoor. Want ik moet eerlijk zeggen dat bij het leren roken, bij het leren van een sigaretje te roken, dat je, tenminste ik hoor, ik wilde ook stoer doen en mee doen met de groep. Er was een jongen die heel erg leuk was en hij had een ander meisje op het oog, dat wist iedereen, maar hij rookte. En hij zei me van, ja, niemand trekt. Weet je hoe je het moet doen? Je moet, die dingen trekken. Die sigaret aan moet eraan trekken. En dan moet je zo doen, naar binnen. En toen ik dat deed, heb ik zodanig gehoest. Want die trek naar binnen gaat precies naar je longen. En het gaat in je longen. Dus die rook, die sigarettenrook gaat in je longen. En dat geeft die, hoe noem je het? Die oppepper die ze krijgen. Want dan gaat het van daaruit stegen naar je hersens of weet ik veel. Maar in elk geval heeft het me niet goed gedaan en ik heb het nooit meer gedaan. Maar, dus ik heb nooit gehoord van een gelegenheidsroker hoor. Dat je één keer rookt en dan is het alleen maar wanneer je onder vrienden bent. Nee. Ik had ook van een ander persoon die persoonlijk een getuigenis gaf, begrepen dat die persoon vrienden had die echt verslaafd waren. Ze gebruikten de sigaretten de hele dag door, ze rookten, ze dronken, alles was een biertje. En ze konden er niet zonder en hij rookte niet, rookte nog dronk. En hij was nog niet bekeerd, hij was geen gelovige, maar hij gebruikte het gewoon niet. En iedereen zei van, je bent zo vreemd, neem toch eentje. En hij zei, nee, ik drink niet, ik rook niet. Dus zie je, maar dan ben je wel een meeroker en een meedrinker. Want tenminste een meeroker, want die sigarettenrook gaat ook naar binnen terwijl je ademt enzovoorts. Dus, maar jij zelf moet wel weten, ben ik verslaafd? Wanneer ben je verslaafd? Je bent verslaafd wanneer je datgene steeds lust. Sommige mensen zijn verslaafd aan zoetigheid. Hun lichaam is echt verslaafd eraan. Want ze kunnen niet er zonder. En als ze het zien, kunnen ze niet ervan afblijven. En als ze weten dat het in de ijskast is, kunnen ze maar niet stoppen om te gaan en te eten ervan totdat het op is. Dat is ook een verslaving. Dat is verslaving aan zoet. En je lichaam kan verslaafd raken aan een heleboel dingen. Dus als je kan identificeren voor jezelf waaraan je verslaafd bent. En dat het niet goed is voor je lichaam. Want zoetigheid gaat zich omzetten in vet. En die moet je dan weer kwijtraken door te trainen of op dieet te gaan. Zo ook met roken. Hoe ga je om met rookgedrag dat verslaving is? Je gaat moeten afkicken en daar komen er verschijnselen bij. Hè? Afkikverschijnselen die niet makkelijk zijn. Ook bij alcohol. Wanneer je gaat afkicken, en dat vertelden die mensen van het bureau alcohol en drugsverslaafden ook aan de studenten. En het is niet zo gemakkelijk, maar het is te doen. En je hebt dus dat vele mensen het overwinnen en dan komen ze weer in een bijvoorbeeld een verleiding. En dan wanneer ze in die verleiding zijn, dat is daar eigenlijk die test van, hey, kan ik het er zonder of niet? En dan krijg je dus dan dat moment dat je zelf weet van, oké, ik kan er zonder. Nu, als je verslaafd bent aan iets en iemand zegt het je en je voelt je aangevallen, dan ga je zeggen, oh nee hoor, ik kan er zonder. Ik kan gewoon, vandaag kan ik stoppen. Maar dan zien ze van nee, het is niet zo. Sommige mensen, wat ze dan doen, ze stoppen om te tonen dat ze er zonder kunnen. En wat gebeurt er? Ze gaan dan, het wordt dan erger wanneer ze dan weer beginnen. Want als het ware, dat lichaam heeft zodanig moeten inboeten en ernaar verlangt, dat het weer gaat inhalen als het ware. En dan wordt het erger dan in het begin. Dus wees voorzichtig, maar weet ook waaraan je verslaafd bent. Want het heeft gevolgen. En dat gevolg is bij deze verslavingen, het heeft een gevolg voor je lichaam. Je lichaam gaat achteruit. Mensen die veel drinken, krijgen heel veel dingen, het gaat met heel veel dingen gepaard. En drank heeft ook een gevaar dat je suiker omhoog gaat, je suikergehalte in je bloed. En dan heb je dat deze mensen de suikerziekte krijgen, de diabetes. Roken bijvoorbeeld is helemaal niet goed voor je longen. En het gaat dan door in alle andere delen van je lichaam. Zoetigheid, hebben we al gezegd, enzovoorts. Allerlei andere verslavingen kunnen zijn dingen die in elk geval doen ze je lichaam niet goed. Je lichaam gaat achteruit erdoor. En dat moet je beseffen, dat het niet goed is voor jou, omdat je lichaam achteruit gaat. Je krijgt ziektes naar binnen die je niet zou willen. En je krijgt dingen naar binnen die je echt niet zou willen. Dus wees voorzichtig. Wees ook lief voor jezelf. Hou van jezelf. En als je ziet dat het zo is, dan ga je er tegenin. Nu kan je ook andere verslavingen hebben die geestelijk zijn. En die ook jouw geestelijk leven aantasten. Want je kan verslaafd zijn. Deze verslavingen zijn erge vormen. Die van alcohol en sigaret, rookverslaving. Want het houdt je ook af van de Here. Als je kijkt naar het verhaal van de vrouw van Derk Prins, voordat ze hem had leren kennen, die tweede vrouw van hem, dan had ze de Heer Jezus leren kennen, maar ze rookte nog. En ze zag het niet als iets dat tussen haar en God stond. Maar het was een verslaving. Dus elke ochtend dronk ze haar koffie en ze rookte haar sigaretje. En omdat ze bekeerd was, dan begon ze haar Bijbel erbij te nemen. Dus ze las die Bijbel en op een ochtend ging de rook over die Bijbel heen. En de Heilige Geest liet haar zien wat voor waas die rookverslaving van haar was tussen haar en God. En eigenlijk was er een wonder gebeurd daar, want direct heeft de Heer haar genezen van deze verslaving. Ze heeft nooit meer een sigaret aangeraakt. Dat was bovennatuurlijk. En dat moet je ook bidden. Maar als je er tegen kan werken in een programma dat je echt afkeek, want je kreeg afkeekverschijnselen. Zij had geen enkele afkeekverschijnsel. Het was gewoon van de een op de andere dag gestopt. En ze had ook een heel diep verlangen om een goede relatie met de Heer te hebben. En heeft er ervan bevrijd. Maar er zijn andere verslavingen die jou geestelijk leven zwaar beïnvloeden. En dat is internetverslaving. Daarvoor wil ik weer voor de 1000ste keer waarschuwen. Wees voorzichtig. Die verslaving aan je telefoon brengt ook lichamelijke klachten met zich mee. Namelijk, je kijkt te veel naar beneden. Je hebt die gebogen houding. En daardoor gaat je nek je pijn doen. En allerlei dingen, klachten krijg je mee. Je armen, er gaan dingen pijn doen. Dingen zijn daar. En je denkt dat het gewone dingen zijn die je... Misschien denk je van, oh, ik heb calciumgebrek. Of ik heb dit gebrek. Of wat. Terwijl het die houding is. Jouw houding urenlang naar je scherm kijken. Wat zegt de Bijbel? Kijk omhoog. Wat is de laatste keer dat u omhoog hebt gekeken en de hemel hebt bewonderd? En de kleuren van de ochtendgloren, van het ochtendgloren. En van de namiddag, wanneer de zon ondergaat. Oh, wat een mooi kleurspectakel. Hoe lang geleden heeft u daarnaar gekeken? Like, echt gekeken. 5 minuten lang kijken hoe het verandert. Hoe het in elkaar blendt. En het wordt een mooi artistiek werk van de hemel. Hoe lang geleden is dat? Hoe lang geleden heeft u naar de maan gekeken? Van, hey, er is een heel smalle strook licht aan de maan. En de volgende dag is hij ietsje breder. Wauw, wat mooi. Hoe lang geleden heeft u naar de sterren gekeken? Als er sterren te zien zijn. Hoe lang geleden heeft u naar de zonsopgang gekeken? Hoe lang geleden heeft u naar de vogels gekeken die voorbij vliegen? Ja, het is goed om omhoog te kijken. En om je echt te om de Heer echt te bewonderen. Maar als internetverslaving iets is in je leven, dan ga je het merken. Waaraan ga je het merken? Je gaat merken dat je je Bijbel minder leest. Dat het vuur begint uit te doven. Dat je praat vanwege voorgaande ervaringen met de Heer. Met toen je pas bekeerd was, toen had je die vlam. Maar die vlam is kleiner geworden. Hij is niet uit, maar hij is kleiner geworden. Het zijn houtskooltjes geworden. En dat vuur is niet meer aan het vlammen. Je verlangen gaat steeds uit naar die serie die je wil afmaken. Of dat een filmpje die je wil zien. Of je wil weten wat daar gebeurt. Of je wil smatories gaan bekijken op Facebook. Of je wil even op Tiketuku gaan en zeggen, oh yes man, dat is echt mijn ding. Daar heb ik gezien wat ik wou zien. Noem maar op. Al deze dingen, mensen. En soms zijn het hele simpele dingen. Hè? Misschien zoek je informatie op Google enzovoort. En je gaat ook bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen van AI in jouw werk. En noem maar op. En het neemt zoveel tijd in beslag. Voordat je denkt, is het voorbij. Of de tijd is voorbij. En je bent moe en je kan niet eens bidden. Dus let op dat deze verslaving niet overneemt in je leven. En dat je het vuur van de Heilige Geest op die manier dooft. Koning David zei in Psalmen, het is beter om één dag in de poorten, in de voorhoven van des Heren te zijn, dan 1000 jaar elders. Dus het is heel erg belangrijk om te weten, waaraan ben je verslaafd? Check als je de verschijnselen van verslaving vertoont bij deze verslavingen die je denkt dat je hebt. En ga er tegenin. Biddend en werkend. Dan ga je bevrijd worden en je komt weer in de tegenwoordigheid van de Heer. Want dat is wat we willen. Nou, dat was het voor het eerste gedeelte. We hebben een music break en dan zijn we zo meteen terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

Ja, we hebben een music break gehad en ik hoop dat u echt genoten heeft van het lied. Dan gaan we praten. Enige tijd geleden, dit is het programma Vrouw Vandaag hoor, laat me dat even weer zeggen. Omdat we een break hebben gehad en misschien zijn er vrouwen, lieve vrouwen die er nu pas bij zijn. Dit is het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. En kom gauw bij zitten, want nu gaan we beginnen met het onderwerp. En het onderwerp is Gods grootheid in de 10 plagen, heden ten dagen. Want God had zijn grote macht getoond aan de Israëlieten met de 10 plagen. Waarom heeft hij deze 10 plagen uitgekozen? Omdat ze deze afgoden dienden. Ja, de Egyptenaren dienden deze afgoden en daardoor heeft God dan ingegrepen om te laten zien van deze goden die jullie dienen zijn niets. De afgoden die jullie dienen zijn geen goden. Ik ben God. En dan heeft hij al deze plagen laten komen alleen maar om ze te tonen dat hij God is. En dat ze voor hem moeten vrezen en buigen. En velen hebben dat ook gedaan, hè? Ze zijn meegegaan met de Israëlieten vanwege de grote hand Gods. En daarom had je een mixed multitude. Dat is een mix van mensen, niet alleen Israëlieten, maar Egyptenaren en noem maar op. Misschien ook vreemdelingen die in Egypte waren, die meegegaan zijn. En ze dachten, nee, ik ga niet hier achterblijven. Want deze God is een grote, machtige God. En uit de vrezen des Heren zijn ze meegegaan. Maar laten we kijken naar de 10 plagen en hoe ze in de tijd van nu passen om te laten zien dat we een grote, machtige God nog steeds dienen. Dus dan hadden we al gesproken over die verschillende goden. De kikkergod met godin enzovoorts. De Hapi, dat was dus de geest van de Nijl, de god van de Nijl enzovoorts. En dat farao op het eind de dood. Farao is God op aarde en dan heeft dat ook niet gewerkt, want zijn eigen zoon is overleden. Maar als we kijken naar de eerste plaag, dat de rivier is veranderd in bloed, dan zie je dat nu, heden ten dagen, in India bijvoorbeeld, is de Ganges een heilige rivier en de godin Ganges wordt aanbeden daar. Ook daarin zie je dat God groter is, want hij kan

En dat niet deze houden, die ze dienen, hun kunnen redden. Dan heb je dus de leuzen. In het hindoeïsme heb je, en in Wicca en in moderne afgoderij, heb je ook, en ook in de Inca-traditie, heb je de aardegodin. En die werd ook aanbeden in Egypte en daardoor had God de leuzen gestuurd. En dus al deze plagen gaan terugkomen, zegt de Heere, omdat de mens niet luistert. Nu, deze dingen worden aanbeden, maar God is daarboven. Hij staat erboven, want hij heeft alles geschapen. En dan hebben we de vierde plaag, de vliegen. En je hebt dus in de grote religieën dat ze zeggen van er is één creator. En dat is heel belangrijk. Maar wie is de creator? Wie is de schepper? Dus dat is heel belangrijk om aan te geven. Want ieder noemt een naam, maar ze zeggen van het is één. Maar het is niet één. Het is God, Jehovah Adonai. De God die hemel en aarde heeft geschapen van Genesis 1 vers 1. En dan hebben we dus de vijfde plaag. Dat de vee, alle vee werden dus aangetast. En dan heb je dus in het hindoeïsme. Je hebt ook Mesopotamië. ja, dus dan gaan we naar punt 5. Bij punt 5 heb je dan dat het vee kwam te overlijden, of ze gingen dood vanwege een plaag, een ziekte. En in het hindoeïsme heb je dus de koeien heilig zien. De koeien zijn heilig. Koeien mogen van alles doen. En er zijn allerlei dingen die daar gebeuren. Maar het is dus niet normaal. In feite wordt aangebeden Marduk, Ishtar, Baal en Astaroth. Dat zijn de goden die aangebeden worden ten aanzien van het vee. Maar God staat dus daarboven, want hij heeft alle vee laten doodgaan. Nu, zesde waren de zweren op het lichaam. Nou, in de zwarte magie en in Wicca heb je dus bloedoffers. En daartegen is God dus. Hij maakte dat de mensen ziek werden, want ze kregen die zweren. Omdat ze de godin van genezing en magie aanbaden. En de godin, zij was ook de godin van tegen ziekte en in oorlog. Maar daar konden ze niks er tegen doen. En tot nu toe kan het niets doen wanneer je bezig bent met deze dingen. Dan hebben we de hagel, de zevende plaag. En in het hindoeïsme heb je dus Indra, de god Indra. In de Afrikaanse religie heb je Yoruba, dat is voor storm en regen, en Oya voor de winden. Dus dat zijn allemaal goden die aanbeden worden ten aanzien van het weer. Maar wie staat daarboven? Dat is God, want ze konden niets tegen de hagel doen en vandaag de dag kan het ook niet. Dan gaan we naar de achtste plaag. De achtste plaag waren de springhanen. En in het hindoeïsme heb je dus de godin Lakshmi en Parvati. En deze godinnen worden dus aangebeden zodat er geen kaalvreter is. Dat zijn ook de godinnen van het geld. En in Afrika heb je Oko, Orisha en vele andere afgoden die gediend worden ten aanzien van kaalvreters, dat die niet over hun dingen komen. Dus eigenlijk zijn het goden voor de goede oogst. Dat ze een goede oogst kunnen hebben. En dan gaan we naar de negende plaag, de duisternis. Nou, in het hindoeïsme heb je Surya, de zongod. In Japan heb je Amaterasu. Amaterasu, dat is de zongodin. En de Indianen van Amerika, die groepen hebben dus de zonnedansceremonie. En dat zijn de dingen die ze hebben om de duisternis te verdrijven. Maar God is de God van het licht. En hij alleen kan de duisternis in zijn hand houden. En er staat in Johannes 1 dat de duisternis het licht niet heeft gegrepen. En dan hebben we dan de dood van de eerstgeborenen. Nou, in Haitiaanse voodoo heb je de Baron Samedi,

0: and that's saying an holder, you are the ambassador, the dood, and the dood eigenlijk de overwinner, en in de katholieke heilige soort katholieke iets hebben ze daar dat ook daar in die richting gaat. In het islamitische heb je dus de Azrael, engel van de dood. En in het hindoeïsme heb je Yama en Mahakali of Kalimai. Dat zijn allemaal goden en godinnen. Die worden aanbeden omdat ze bang zijn voor de dood. En omdat ze willen beschermd willen worden tegen de dood. Nou, wie kan jou anders dood leven geven dan de Heer Jezus, die de dood heeft gezien en de dood heeft beconcureerd. Hij heeft de dood overwonnen aan het kruis. Dit zijn allemaal voorbeelden van de 10 plagen die we naar het hedendaagse hebben gebracht. En om te laten zien dat God God is. En laten we hem aanbidden, want hij staat boven alle namen. Nu, dat was het tot hier voor vandaag. Ik wil u bedanken voor het willen luisteren. Het is een heleboel in een notendop. En dan zal ik zeggen tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM Radio Shalom.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is op prijs. Dus heb je het gekost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Da sa dati.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na a new merk tog. En a verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
0: Alla you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Op donderdag zijn we sloten. Oh ja, if je suku aan presiteka horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah. Thank you, cause you keep on
3: blessing. Shalom. Inspiration FM on station.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: We praten over vertrouwen. En laat me zo beginnen. Vertrouwen is wat men noemt de currency of leadership. Vertrouwen, trust, is the currency of leadership. You cannot lead people who do not trust you. Je kan mensen niet leiden die niet in je vertrouwen. Vertrouwen is het product van ons karakter. Vertrouwen is het product van ons karakter. En vertrouwen win je door de wet van, hoe noem men dat, consistentie. Niemand wil iemand vertrouwen die vandaag zo is en overmorgen anders is. Je weet nooit hoe de persoon zal zijn. Je zoekt een leider waarvan je weet dat zo'n leider consistent is. Daarom zegt de Bijbel, Jezus is vandaag en morgen tot in eeuwigheid dezelfde. Niemand wil een leider volgen dat tegona mantide de ene zaf van moet reageren. Je wil toch een zekere consistentie zien. Het zij in je relatie met je vrouw, je wil toch een zekere mate van consistentie zien. Het zij in je relatie een vrouw met je man, je wil dat zien. En dat willen kinderen ook zien. Dat wil u als gelovige van Logos International ook zien. Je wil niet zitten en plotseling kom ik hier staan en je kot odoji. En je ziet dat elke week gebeuren. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? In dat tante. Of je hebt me iets toevertrouwd en je hoort dat steeds terug in mijn predikingen. Dat is oké. Ik denk aan mijn vrienden aan Jimmy. Dus aan mijn vrienden mooi Jimmy nog een prikje. Vertrouwen moet je verdienen. Look what Matthijs tells that. You have to earn respect. Dus die grappenmakers die plotseling opstaan en denken dat ze gewoon kunnen opstaan vandaag omdat ze talent hebben en proberen apostelen en grote vaders van dit land, dit beginnen ze tegen hun te praten en beledigen op internet en alle soort toestanden. Ik noem ze grappenmakers. Je bent nauwelijks 2-3 jaar in dat ding. God gebruikt je. En je doet alsof jij alles hebt ontdekt. Ik wil zien als je na 10 jaar nog zal staan. En velen die zijn gekomen, staan niet eens na 2-3 jaar. Zanakpanya. Omdat vertrouwen moet je verdienen. En wanneer je het vertrouwen gaat dienen, is het ups en downs. Zelf in een relatie is ups en downs. Je gaat niet altijd daar zijn. Mag ik een amen horen? Dus vertrouwen is iets dat verdiend kan worden in relatie met elkaar. In relatie met God. In relatie met de organisatie. In relatie met wie dan ook. Eigenlijk heb je het recht niet, zegt Jezus, om iemand te oordelen als je geen relatie hebt met de persoon. Je weet niet waarom de persoon zo handelt. De persoon heeft je dat vertrouwen niet gegeven. Dus het enige wat je kan doen is bidden. Mag ik een amen horen? Iemand heeft iets moois gezegd, Tony Evans. En ik vond het zo mooi. Hij zegt, what you trust is where you go first. What you trust is where you go first. Waarin je je vertrouwen gesteld hebt, daar ga je eerst. Wat het geweldig. Sommige mensen gaan eerst naar hun bankrekening. Ze gaan eerst naar hun talenten. De competenties die God hun gegeven heeft. Ze vertrouwen eerder op zichzelf dan op God. En wanneer die problemen komen, rennen ze eerst naar hun dokter dan op hun knieën. Wanneer die frustratie is in die families, gaan ze eerst naar de psycholoog, dan op hun knieën. Dus where your trust is, there you go first. Wat wil ik daarmee zeggen? In mijn prediking vandaag is het belangrijk voor u om na te gaan waar ga je eerst wanneer die omstandigheden gebeuren. En u zal merken dat velen van ons, we gaan niet eerst naar God. We willen het eerst zelf oplossen en God is dan laatste keuze. Wanneer het niet meer lukt, dan gaan we naar God. Daarom zegt de wijze man Salomon het volgende. Hij zegt in Spreuken 3 vers 5, hele bekende tekst. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Spreuken 3 vers 5, de mensen die me helpen daar. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Hoor wat de Amplified Bible zegt. Hij zegt, lean on. Geef me die Amplified. Trust in. And be confident in the Lord with all your heart. De Engelse vertalen, Amplified. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind. And do not rely on your own insight or understanding. Dus zij gaan een beetje, ze zeggen leun op God. Vertrouw in God. En dit is mooi. En be confident in God. Wanneer we praten over het woord vertrouwen, dan praten we over confident zijn in iets. Ik vertrouw die stoel. Ik voel me aangenaam in die stoel. Als ik die stoel niet vertrouwde, zou ik proberen toch om wat gewicht weg te nemen. Wanneer men praat over vertrouwen, is het woord niet alleen pistis. Dat betekent geloof, maar het heeft ook als betekening dat je zo vertrouwt dat je niet bang bent om met al jouw kracht, jouw gewicht, op iets te vertrouwen. En tegelijkertijd ben je kalm. Tegelijkertijd ben je rustig. Dus wanneer de Bijbel zegt, vertrouw op de Heere met uw ganse hart. Lean on God with confidence. Dan bedoelt hij dat je in feite zodanig op God moet vertrouwen dat in ab noa edati. In een luku links, in een luku rechts, zegt de Bijbel. U bent gewoon zeker dat mina sapa magado o doing. Ik zit in deze stoel, al zou ik zitten tot morgen, sap dat asturu no broken. Zo wil de Heer dat op moeten vertrouwen. En niet gewoon, omdat asturu dat hebi, dan zou ik dat ik asturu dat hij, ja, maar laat me toch het voorbeeld nemen, dan heb ik mijn haar asturu kon snel. Dan biedt hij mijn prikkie santi. Vertrouw in de Heer.

Ziet u mensen? Vertrouwen in de Heere. Confident. Dat betekent. Die relax. Die vertrouwen hebben we in God hebben dat we hebben. Ik denk een vertrouwen bij broeien. Nee. Zij die de Heere verwachten. Met een nieuwe kracht. Je weet dat God het zal doen. Je bent. Het woord dat ik zoek behalve confident. Je bent comfortabel. Terwijl je. Vertrouwt op de Heere. De Bijbel zegt. De Heere geeft het immers zijn beminden. In hun slaap. Zie je? Je hoeft niks te doen. Dat is het vertrouwen dat God zoekt in deze eindtijd. Ja, en dan broer, als dat maar je doet. In feite moet ik u een voorbeeld geven. U kent het verhaal van Jezus toch? Iedereen kent het verhaal toch? De storm. Wat deed Jezus? Jezus, besribi. Kan dit allemaal besribi? Terwijl allemaal besribi, maar hij zingen we bow down and worship Yahweh. De mensen die geen vertrouwen hadden in God, raakten in paniek. Dus lieve mensen, wanneer God praat over vertrouwen in hem, dan heeft hij het over dat je moet comfortabel zijn met God. Hij moet de eerste optie zijn in alles wat je doet wanneer die problemen komen. Hij moet degene zijn waar je als eerste naartoe rent. Niet de dokter, maar God. De dokter doet zijn deel, maar jouw grootste vertrouwen, jouw zekerheid is in God. Mag ik een amen, hè? En de Bijbel zegt, vertrouw op de Heere met u, heel uw hart. Amman, doe als een af. Mijn man, vertrouw aan mijn man. Ze moest doen, mijn zanning. Mijn vertrouw dat aan mijn was zitten. Was mij had hij niet eens door. Maar dat is het mens zijn. Steun op uw eigen inzicht niet. We steunen te veel op onze eigen inzichten. Ga naar die tekst. Spreuken 3:5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Maar dan stopt hij niet daar. Hij zegt, wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere, wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lavenis voor uw gebeente. Dat stopt hij niet daar. Vers 9. Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. En 10. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuiven van mos overstromen. Ik vind het geweldig, want terwijl ik dat las, dan dacht ik, wat is het verband van vertrouwen op de Heere met uw ganse hart en plotseling vereer de Heere met u? Zie je? We praten hier over de rijkste en wijste man van die ooit geleefd heeft. Hij zegt, je moet vertrouwen op God. Comfortabel, relax. En wanneer je geld hebt gekregen, moet je hem vereren. Hij zei, geef hem niet. Hij zei, you have to honor him. Why do you have to honor him? Omdat hij door het vertrouwen dat jij in hem gesteld hebt, er gezorgd heeft dat asan waka. Want je hebt niet gesteund op uw eigen inzicht. U hebt de Heere gekend op al uw wegen. Mensen denken dat ze succesvol zullen zijn, maar ze willen God niet kennen op al hun wegen. Vertrouwen gaat veel verder dan
Heere, ik dank u wel dat ik ben wakker geworden. Heer, ik dank u wel. Nee, het is een levensstijl. Het is jezelf overgeven volledig aan God. Het is comfortabel zijn met de ere. Daarom ben ik blij toen ik de uitspraak hoorde. Waar ga je, de plaats waar je als eerste gaat, die is je God. Want je vertrouwt die plaats. Waar gaat een kind als eerste? Meestal niet naar de vader, ze gaat eerst naar de moeder. Omdat het vertrouwen in die moeder groter is vaak dan de vader. Waar gaan wij? Sommige mensen gaan naar hun pastor, gaan naar hun bisschop, maar zij zelf zijn nooit eerst gegaan naar God. Ze vertrouwen die bisschop of die pastor of die apostel meer dan God. Maar God roept ons op vandaag om eerst op hem te vertrouwen. Ik zeg om eerst op hem te vertrouwen. En als we op hem moeten gaan vertrouwen, moeten we comfortabel zijn met God. We moeten blij zijn. We moeten relaxed zijn. We moeten bij voor mij pas slapen vertrouwen op God. Heb ik gezegd dat ik u een serie hierover zal geven? Stelt u de vraag, waar ga ik als eerste waar ik problemen heb? Sommigen van u gaan naar uw man. Anderen gaan naar je baas. Als je financiële problemen hebt. Of je gaat naar een terzakendeskundige. En ik go alla presi, net als die bloedvloeiende vrouw. Ze heeft alle topartsen bezocht. En toen het niet lukte, wat heeft ze gedaan? Toen heeft ze gezegd, laat me gaan bij Jezus. Als ik slechts zijn kleed kan aanraken. Wat als ze omgekeerd was geweest? Eerst zijn kleed en aan wel als amonie. Sommigen van u zijn bankroet vandaag, u bent aan de grond, omdat u eerst met uw eigen inzicht geprobeerd hebt en nou die bankroet dan gaat de boom. En hij hoort ook zo. Vertrouw op de Heere met geen ganse hart. Steun niet op uw eigen inzicht. Ken hem op al uw wegen. Vereer de Heere met uw eerstelingen, uw eerste inkomsten. Vereer hem. Lieve mensen. Ik weet niet wat u allemaal meemaakt. Maar de basis. Ik heb een quote gemaakt vanmorgen. De basis. Schrijven jullie op. Niets moest stel me aan. Want dan neem ik een quote die de man. Maar schrijving. De basis in vertrouwen is je vertrouwen in God. Ik heb het vanmorgen gemaakt. De basis in vertrouwen, of het fundament van vertrouwen, is jouw vertrouwen in God. Dat zet je daarachter, Steven Rijmen. De basis van vertrouwen is jouw vertrouwen in God. Als je God niet kan vertrouwen, je kan doen zij wanneer je maar vertrouwen nog aan trust. Waarom hebben we problemen om mensen te vertrouwen? Omdat we God niet eerst kunnen vertrouwen. We moeten eerst God vertrouwen. En dan gaat God ons het vertrouwen geven om iemand anders te vertrouwen. Waarom merk je dat sommige leiders, laat me dat woord gebruiken. Leiders alleen willen zijn in het huis totdat ze doodgaan. Omdat ze God niet vertrouwen dat God ze iemand kan geven die zij kunnen vertrouwen. Dat in dat company brokken. Vertrouwen, de basis van vertrouwen is vertrouwen in God. Is eerst vertrouwen in God. En dat gaat door in alles. We zijn vandaag hier vanmorgen. En ik weet niet wat u allemaal meemaakt. En voor de mensen die kijken in de avonduur of in de middag. U kijkt naar dit programma. Maar als u God niet vertrouwt, hebt u een probleem. En ik zei in een meeting verleden en ik herhaal dat ik soms ook moeite heb om God te vertrouwen. Maar weet u waarom we moeite hebben om God te vertrouwen? Omdat we hem niet kennen genoeg. Kijk naar Joshua. Kijk wat God zegt tegen Joshua in Joshua 1. Een simpel ding. En ik ben bezig dat ding te analyseren. En ik denk bij mezelf, wauw.
Joshua 1, vanaf vers, wil ik in context hebben. Vanaf vers 1, ja. Het geschiedde. Vanaf vers 1. Het geschiedde na de dood van Mozes. Ik wil dat u iets checkt. Dan ben ik klaar. De knecht des Heren. Dat de Joshua 1 vers 1. Het geschiedde dat na de dood van Mozes. De knecht des Heren. Dat de Heren tot Joshua. De zoon van Nun. De dienaar van Mozes zeide. Mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu. Maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en het gehele volk naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik jullie de, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en de Libanon gids tot de grote rivier, de rivier Eufraat, het gehele land en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. En let wel, niemand zal voor u kunnen standhouden. Al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en nu verlaten. En nu komt die tekst vanaf 6. Wees sterk en moedig, want gij zult dit land en volk het land doen beërven, dat ik hun vader gezworen heb hun te geven. Wat zegt vers 7? Alleen, dus God herhaalt. En wanneer God herhaalt, heeft hij een reden om te herhalen. Wees sterk en moedig en handel nauwgezet zijn overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes zich geboden heeft. Wijk daarvan niet af, nog rechts, nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. En vers 8. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij verspoedig zijn. What is the point? The point is, we kunnen God niet vertrouwen omdat we zijn woord niet kennen. The point, we kunnen God niet vertrouwen omdat we niet weten wat hij gezegd heeft. Joshua heeft God gekend. En God heeft, let wel, en dit is powerful, God heeft van aangezicht tot hem gesproken. En toch zegt God tegen hem, twee keer, wees sterk en moedig. En hoe kan je sterk en moedig zijn? Door de inzettingen die Mozes voor je gelaten heeft te lezen. En pas wanneer je ze leest en mediteert bij dag en bij nacht, zal je in staat zijn om nauwgezet overeenkomstig hen te handelen. En dan zal je voorspoedig zijn. Weet u wat er met ons gebeurt? We willen luisteren naar Stephen Covey, we luisteren naar John Maxwell en al die theoretische gurus. Maar we gebruiken Gods woord niet. En wat gaat er gebeuren? Als Gods woord niet als deze theorieën niet in lijn zijn met God en een twist hebben, zal je wel overeenkomstig hun theorieën, maar je gaat niet voorspoedig zijn. Vertrouw op God is dat, ook al ben je niet eens wat daar geschreven staat, maar als je dat vertrouwen in God zal demonstreren, de Bijbel noemt het, nauwgezet handelen, overeenkomstig wat je gemediteerd hebt, day and night, en dat het woord nabij uw mond is en in uw hart, dan pas zal je voorspoedig zijn. Apostel, wat bedoelt u? Simpel. Als God zegt, laat maar blijven bij, vereer de Heere met al uw rijkdom, dan pas zal je voorspoedig zijn, dan pas zal hij de schuren van jou doen overvloeden. Maar je doet dat niet. Dan wat gaat er gebeuren? Je hebt heel wat filosofische ideeën en gedachten. En vele van ons die hier zitten, weet u waarom we niet op nu kunnen vertrouwen? We challenge God. Maar hoe kan God dat zeggen? Hoe bedoelt God dat? Wij mensen zijn het enige wezen die God challengen in wat hij zegt dat we moeten doen. Dat betekent, waarom challengen we een leider? Of waarom challengen we God? We vertrouwen hem niet. Een kind, als je kind zal zeggen, ik koop een fiets voor je. Zegt ze, oké,
En ze vertrouwt jou. Maar als God zegt tegen Jozua, doe dit. Maar wees sterk en moedig. Bedoelt hij, die strijd zal komen. Die strijd gaat niet alleen fysiek komen, maar het gaat ook komen in je mind. Waarom genezen mensen niet in de kerk? Omdat ze niet geloven dat God ze kan genezen. Ze vertrouwen God niet voor hun genezen. Waarom pinaren mensen in de kerk? Omdat ze niet willen handelen overeenkomstig wat God gezegd heeft dat ze moeten doen. Ze hebben maar een, hoe noem je dat, een drogreden. Aan voorganger Onyami Moni. Dat is een drogreden. Wanneer jij doet wat God wil hebben, maak je niet druk. Als die voorganger je geld wil

0: plaats waar u keuzes maakt. Maar uw hart is ook de plaats waar emoties zijn. Mina vier doen, dus mina doen. Is de plaats van keuzes, beslissingen maken. Maar uw hart is ook het centrum van alles van u. En is meestal in lijn met hoe je denkt. Spreuken 23:7. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Dus in feite, doordat je niet genoeg vertrouwen op God hebt, ben je geworden wat jij wil zijn. Niet wat God wil hebben. Want God zegt, u bent het hoofd. En u de stad. Hij zegt, u zal telkens opgaan. Want hij heeft nooit gezegd dat u het moeilijk zou hebben. Maar de strijd die we hebben, is ons vertrouwen in God. Lieve mensen. Ik weet niet hoe we het gaan doen. We moeten God ook hierin vertrouwen. Maar we moeten uit deze rommel stoppen. Om God op de vijfde en de zesde plaats te zetten. We moeten God op de eerste plaats zetten. Met de economische situatie in Suriname. We moeten God op de eerste plaats zetten. In alles wat we doen. Alles. In onze huwelijksprobleem. In onze hoe noemt men dat? De relaties die we hebben met elkaar. Waarbij jouw Judas, jouw Roddels, noem maar op. Vertrouw God. Want in jouw ogen is de persoon een roddelaar. Maar in Gods ogen is de persoon een heilige onder constructie. Een kind van God onder constructie.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Me. Ik ben Nikita van Christafari en keep listening to Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in touch.
1: Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise.
2: As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul.
1: Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren met

0: is idee van om Jim even zitten, hoor. Hé, hey, Sam, waar heeft mom daar die CD gezet?
1: Ach, we vinden.
0: Faya, Lien, Muspeki, Uya Faya, Uya Bafaya, Lidia Uwa Satan.
2: Kogwe, Lidia.

0: sabihin ako, bro, man.
1: Dagya, ir?
0: Down, Jem.
1: Bukalad.
0: Good. Wanneer kang di nieuwe CD van u?
1: All day, sir.
2: Ik kom net uit de studio. Laten we die nieuwe even zetten.
3: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
4: Brit, Craig, ready or not?

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro Martens-Wigne.
2: 2

Yes, welkom, welkom, welkom. Het is een nieuwe editie van The Happy Hours. Hier live on the 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Het is een nieuwe werkweek. Een nieuwe maandag. En vandaag 14 september. 3:01 in Sweeties Ranang. Weer tijd voor de Happy Hours. Een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending. Hier aan de Stadionlaan nummer 7 live. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ik groet iedereen. Ik groet iedereen. Ik groet iedereen. En ieder die luistert. En ieder die afgestemd is. Bent u nou in de auto? Bent u aan het werk? Bent u lekker thuis? Bent u op vakantie en u luistert? Welkom, welkom, welkom. Maar kijk of die staat ook ready. En we starten met Glorious van BJ Putnam.

Yes, goedemiddag, goedemiddag nogmaals en welkom bij een nieuwe aflevering van The Happy Hours. Met de complimenten van Shishado Marinade presenteer ik aan u The Happy Hours vandaag op 14 september. Nou, welkom, welkom, welkom. These are the hours to be happy.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Glorious. Radio.

Ja, en het is inmiddels al 8:08. De lijnen zijn open gegooid. En natuurlijk wachten wij op de WhatsApp berichten. Ik hoop dat we samen vandaag radio kunnen maken. Het is weer tijd waarbij u kunt bellen. Waarbij u kunt appen. Groeten, bemoedigen, u mag feliciteren. Hier onder 94.5. Ik heb mezelf niet eens netjes voorgesteld. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator. En ik vervang broeder Leandro. Ik val nog even in voor onze broeder Leandro. Ik denk dat hij woensdag terug is. Zo de heren wil. Maar doordat hij hier is, hoort u mij tijdens de happy hours.

அவள சொன்னா குளோரியஸ் பம்பிஜே புன்னம் een lied dat 13 jaar terug is uitgebracht. Heb je een lied dat je heel graag wilt horen op de radio? Wil je het heel graag afstemmen voor iemand? Just let us know. Stuur een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Laten we elkaar bemoedigen vanmorgen. Ja, vanmiddag dan. En een fijne luistertijd.

Ja, en vanmorgen tijdens de morning move ben ik vergeten een van de WhatsApp berichten te lezen. Dus ik lees hem nu nog. Goedemorgen bro, nu goedemiddag. Broeder Ian, alles goed met u? Sjorstine luistert vanuit Centrum hoor. Groetjes allemaal en een gezegende succesvolle nieuwe week. Blessings all. Ja, goedemiddag zuster Sjorstine. En God bless you, bless you, bless you. We gaan over tot een beetje reggae met Christafari en zij zingen Lord You Are Good. Geniet ervan. Ik kijk uit naar jullie WhatsApp berichten. ...875-5358 is het nummer. Geniet van Radio Shalom overal waar je bent. De groetjes aan de luisteraars buiten Suriname. Die luisteren via www.shalomsuriname.com. Stuur even snel een bericht. Laat weten van waar je uit luistert. Is het Paramaribo, Nikeri,

Yes, I will listen to Grace Safari. Lord, you are good. 10 jaar terug uitgebracht.

Nou, waar u uit, waar maakt niet uit waar u bent. Bent u nog in de auto? Bent u nog aan het werk? Lekker thuis. Aan het genieten van de vakantie. One blessy, blessy, blessy day today. U luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Yes, dat was Lord You Are Good van Christafari. Ja, een van de reggae bands die ook afgelopen jaar, een paar maanden terug, volgens mij was dat in juli nog, als ik het goed heb, dat ze in Suriname waren. Het was ook een gezegende tijd op het plein. We gaan nu over naar een Hebreeuwse versie van Praise. Ik ben benieuwd. Ik heb dit lied ook niet helemaal kunnen beluisteren. Maar toen ik het in het begin van Apocalypse, was ik like, hey, dit is leuk. Laten we het afdraaien in de happy hours. Hier is Praise in het Hebreeuws.

0: En mama Florent, die zegt: goedemiddag, blessings, mijn geliefde broeder Ian. Welkom op de happy hour. Ik wens een ieder fijne middag. Graag een plaatje van For Him, Basics of Life. En graag in uw koninkrijk van toe. Ik bestem het voor u. Shalom family, lobby blessings. Mama Florent, in jouw want to word. We hebben ook een beller aan de lijn. Een hele goede middag en welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Dag, broeder Marlon. Hoe gaat het met u vandaag?
1: Het gaat.
0: Ja. Wat heeft u vandaag gedaan? Wat heeft u gegeten?
1: Ik heb wel te vertellen dat die station nog stoort.
0: Die station stoort nog? Bedoelt u dat het kraakt of zo?
1: Jawel.
0: Oh, het kraakt. Oké, van welke buurt bent u?
1: Rensproject.
0: Oké, dan ga ik het doorgeven. Ja?
1: Is goed, broeder.
0: Oké, had u nog een lied dat u wilde aanvragen vandaag?
1: Van Moses, van Ramon, Rimon, Adonai.
0: Adonai, oké. Nou, dan ga ik hem afspelen straks om 2:00. Yes?
1: Jawel.
0: Oké, groetjes, lobby.
1: Dag broeder.
0: Dag broeder Malan. En dat was broeder Marlon. En hij geeft natuurlijk ook een mededeling door. Dat de uitzending een beetje kraakt. Als dat het geval is bij u, als dat ook het geval is bij u, laat het toch even weten zodat wij van het technische gedeelte kunnen oppakken.

0: Ja, geniet van de uitzending hier onder 94.5 FM. 94.5. Live van de Stadion La, nummer 7. Ja, u die de Heer nog niet hebt aangenomen. U die nog niet gelooft in Jezus Christus. Misschien zegt u, ja, ik geloof wel dat hij bestaat. Maar misschien heb je hem nog niet geaccepteerd. Sommige mensen willen nog genieten van het leven. Zeggen van, ja, mami, wat geniet. Ik moet nog dit doen en dat doen en zo doen. Wie zegt dat je niet kan genieten van het leven als je Christus in je leven hebt? Juist na drapen en genieten, begin. Met andere woorden wil je me nog zeggen van, ja, ik wil nog zondigen. Met andere woorden kan ik je ook zeggen, ja, dus je wilt nog blijven leven onder het juk. Je wilt nog in gebondenheid leven. Brada Missa, ik mas Jezus aan hier. Dikke voor Salati. Want one day I'll come, je brada. Wanneer het te laat is. Ja, neem de Heer Jezus aan, hoor. Laten we samen genieten van het leven. Wie zegt dat christen zijn saai is? Ja, dat was Tekken Vos Alati. We gaan verder naar Forest Rank. En hij zingt samen met Connor Price Up.
1: This all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud.
0: Yeah. Mensen, waar blijven jullie? Waar blijven jullie? Hé, hey, het is een beetje saai hier, man. In mijn WhatsApp. Yeah. 875-5358 is het nummer. Love.

0: een klein beetje beter.
1: Oh, oké.
0: Okay. Maar goed, het kraakt nog even.
1: Oh, oké. Okay. Hij hapert nog?
0: Ja.
1: Maar is het van waaruit luistert u? Ik bedoel, is het via internet?
0: Nee, van de huisradio.
1: Oh, huisradio. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dan moeten we even gaan kijken. Yes.
0: Oké, okay. Hoe gaat het met u anders?
1: Ja, nou, ik go. Ja, we doen ons best. Ja, we zijn gezegend.
0: Ik volg het, ja. ja. En mijn brada Leandro ook.
1: Ja.
0: Ah, die maakt het ook goed.
1: Ik denk van wel, want wanneer je een next thing, hij geniet daar op Barbados.
0: Oké. Oké. Leuk.
1: Ja, dus dat die.
0: Aboom.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ja, rij een poco, Jimmy, en later als je bezig bent.
1: Ja.
0: Yes, God is good. Zo'n dergelijke plaat is prima.
1: Oké, nou, komt in orde. Yes?
0: Aboom.
1: Alright.
0: Gezegende uitzending ook verder.
1: Dank u wel en fijne luistertijd. Lobby, bless
0: you. Thank you.

Ja, en het was onze broeder Henk. Altijd leuk om even met jullie te babbelen. Dus bel even snel, laat me ook een beetje babbelen. Anders lijkt het alsof ik... Je moet nagaan, hè. Want ik ben in een gesloten ruimte hier. En ik praat, maar ik hoor jullie niet. Ik krijg geen antwoord van jullie. Ik zal met de heren praten, hoor.

je wat we eigenlijk moeten doen? Jullie moeten eigenlijk nu een pokoe sturen dat je morgen wilt horen, live in de uitzending. Maar het moet natuurlijk wel een opgewekt liedje zijn, is dat je dan? Welke jaren, Leandro? Ian, wat heb je gedaan met Happy Hours? Je Kenka Heer systeem, Kenka Heer concept voor Happy Hours.

Ja, en ook zuster Sjorstine die geeft aan Hebro Ienik Luizer vanuit Centrum. Radio heeft krakend vals geluid hier. Alles goed met ieder. Ik wens in ieder een gezegende week toegewenst. Groetjes van zuster Sjorstine. Kijken jullie nog even als jullie kunnen luisteren vanuit vanuit livestream. Of via livestream www.shalomsuriname.com. En laat ook even weten als het daar ook kraakt. En we luisteren naar Corin Hawthorne. Won't he do it? Yes, he will do it again.

0800-7558-3558 is het nummer waarop u kunt appen. Waarbij u kunt feliciteren, groeten, bemoedigen. En ook uw getuigenis mag u hier zo delen met ons. Voordat wij opgebouwd

0: Ja, en ook onze collega's hier op de Stadionlaan, aan de Stadionlaan nummer 7, luisteren naar, naar de Happy Hours. En Travis die zegt hier zo, ik luister tijdens het werken ook lekker naar de Happy Hours op de achtergrond van Travis. En hier kraakt het niet. Oké, nou dan moeten we even gaan kijken als het wordt volgens mij, zit het probleem echt gewoon bij... de FM radio, want de vaste, no? De vaste, nee, is geen vaste lijn dat naar telefoon samen met Aki. Maar goed, het is niet dus via livestream. Via livestream is alles prima dus. Dit is Ty Tribbett met Work It Out.
1: What's the problem? Come on. Work it. Yeah, any type of situation. He. Work it. Yeah, I don't have no time. Come on. Work it. Work it. Work it. Work it, work it, work it.

Rihanna. Het is Ty Tribbett met Work It Out. Hij maakt het een beetje rumoerig hier. Voor degenen die vandaag jarig zijn, ik wens u een van harte gefeliciteerd. De felicitaties draag ik over, breng ik over aan ieder die luistert naar de 94.5 FM. Heb je vandaag wat te vieren? Ben je jarig? Ga je trouwen? Of ben je getrouwd? Van harte gefeliciteerd. We luisteren naar Live van Hillsong.

lieve zuster Sjorstine die zeggen, ik luisterde eerst via mijn mobiel earpiece. Dat was krakend. Maar luister nu via radio. Geluid is nu beter. Ik was bezig met mijn earpiece. Naar voice note te luisteren, dus me vergiet mijn radio even. Oh my god. Ik hoop dat de uitzending nu wat beter klinkt. Wie heeft gebeden? Wie heeft gebeden voor radio? Dat het nu wat beter klinkt. Hi broeder Ian, we genieten van de uitzending hier op Saron hoor. Familie Steffens groet. Groetjes aan de gemeente Godsrivier. En de felicitaties aan iedereen die vandaag wat te vieren heeft. Er is inderdaad wat ruis hoor, nog steeds. Onze verontschuldigingen daarvoor hoor.

Yeah, you are alive in us. De Heer leeft in ons. Hij geeft ons leven. Ja, de Bijbel zegt, we zijn samen met hem gestorven. En we mogen samen met hem opgewekt worden. Dat wil zeggen, we hebben nieuw leven ontvangen van de Heer. En onze oude identiteit, die mogen we gewoon begraven. En niet meer opgraven, mijn mensen. Niet meer gaan zoeken naar het oude leven. En het is allemaal mogelijk door de Heer. Om het oud leven gewoon te begraven. Don't look back, don't look back. Anders ga je een zandblok worden.

0: Ja, en dat is Hillsong met Alive. We gaan zo meteen over naar Josimar. Isusambi Yambu. Levanto mis manos. Nou, geniet ervan. Hier is Levanto mis manos. I lift my hands up. We lift our hands up. Dit is naar de Cuban brad of mis. Zij Arkirado Shalom ook toe, toch?
1: Levanto mis manos.
0: Mensen, jullie moeten beginnen, of we moeten beginnen Spaans leren te praten, hè? Mano, a la prespa vego. Ja, biftak a Spanjoro. En dan voor veel mensen, bijna de manier verstaan Engels.

jovem de Ernie Error. Vamos cubano sobre os o primeiro foi Futakatal ou tu era a Netherlands mas ela mal makleker bij mij in de straat was er een koppel, een Cubaanse koppel. En nog steeds. En in het begin, die man kort aan pas, dan zie je ze ook samen hand in hand lopen. Ik vond het zo mooi om te zien. En vroegochtend, die man bij Rokona, of ze werken nog steeds bij WOW. Dus dan liepen ze, 's morgens vroeg, naar het werk. En dan s'avonds laat, dan liepen ze terug. Ik dacht van, hey boy, dan mag mijn vrouw idee. Nou, ik dacht van, boy, look hoe vader mij struggle, no? En dan over een paar maanden, dat je ziet dat, hey, sang, berekom biki, dat wil zeggen, vrouwtje zwanger. En uiteindelijk liep die man alleen, vrouwtje dina ozo, amange gua roko. Over een paar maanden, dan zie je dat die man een e-bike koopt. En man bij een e-bike, nu gaan beide op de e-bike. Wel gevaarlijk, maar ja, je kan niet gelijk een auto kopen. Hey, de zand die rino nodig, maar je ziet dat, de man go vooruit. En ik vind het zo mooi. En ik vind dat we ook een mooi voorbeeld van hun kunnen nemen. Hoor. Ze leven niet boven hun standaarden. Van wat ik heb gezien. Maar je ziet dat ze struggelen. Je ziet dat ik daarmee ook wat trangen. En we mogen dat wel best wel overnemen van ze. En we klagen. Ja, het gaat niet zo mooi in het land. Maar dan heb je weer een Cubaanse koppel die helemaal vanuit Cuba komt om een beter leven te leiden hier in Suriname. En die zeggen, we vinden het toch wel beter hier in Suriname. Dus ik zeg, ja, het kan beter. Maar we moeten in alle tijden gewoon dankbaar zijn. We moeten waarderen wat we hebben. We moeten niet ondankbaar zijn. We moeten minder klagen, vind ik. Onze handen uit de mouwen, uit onze zakken steken. En kijken waar wij een bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van Suriname. Ja, want we zijn goed in het klagen. Ja, die is no boom, dat no boom, president zo, president dat hij. Maar wat doen wij? Wat doe jij? Wat doe ik?

Yes, and that was Josimar Isusam Yambu. Ja, dat heeft voor mij even Spaans. Maar ja, ik hou van Spaans praten. Ik hou van die taal, nu loop ik valk. We gaan over naar, even kijken, Trajan. Trajan die heeft een mooie pokoe uitgebracht. Ik heb hem al een paar keer gespeeld hier op de radio. Maar Trajan, ik begin echt een fan van haar te worden. En zij zingt King of Kings.

Yes, and that was Terrayan met King of Kings. Het is momenteel 12 voor 2 uur. Dat wil zeggen, we hebben nog maar 12 minuten met elkaar. De lijnen die staan nog steeds open. U mag bellen op het nummer 422-650. Of op het nummer 875-5358 mag u uw WhatsApp bericht sturen. Nou, we gaan naar een Portugees liedje luisteren. We hebben naar een Spaans liedje geluisterd daarnet van... wat is Maddie's name? Giomar, Giomar, no? Om je te zeggen van, even me vergeten, man. Maar we gaan luisteren naar Banda Gratidão. Ik weet niet hoe ik het goed moet uitspreken, maar ik heb ook een idee.

Ya andis na gidebrasyon brada funu. Debrasyon sisa funu. En wist u dat u op Noord heel veel gemeentes had? Of ja, dat er heel veel gemeentes zijn. Heel veel Braziliaanse gemeentes. En niet maar niet vijf of zes.

Ja, en u hoort het. Waarschijnlijk zegt hij Umodius in mais. Uno laf meer. Maar dat wil dus zeggen, of dat betekent my God is more. Of je kan zeggen my God is greater. Mijn God is groter, hij is geweldiger.

Uno deng tak misap tak Portuguese yara. Na Google mi Google asani. Maar ik heb echt iets voor talen. Ik hou echt van talen.

0: Ja, heel mooi gedaan, Umo Deus Mais. We gaaan luisteren naar een Glenn Ammon, o Arki Spanjor, o Arki Engels. We hebben naar Portugees geluisterd en nu gaan we over naar Surinaams. We hebben ook een beller aan de lijn. Een hele goede middag en welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, tot wie spreken wij?
1: Met oma Afo.
0: Oma Afo, hoe gaat het met u?
1: Die vraag is overboden. Maar jij
0: wil
1: niet
0: kippen, dat die
1: wat vragen.
0: Ja, ja.
1: Altijd goed.
0: Altijd goed, amen.
1: Met de Heer.
0: Amen.
1: Toch?
0: Ja, amen. Zo is dat.
1: Oké, het wordt die vraag is overboden. Het gaat altijd goed met me. Ook al is het niet goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Als de Heer zo is, dan gaan we.
0: Ja, amen.
1: Maar voor stel je op punt, want je bent nieuw. Mm-hmm. Voor mij.
0: Ja.
1: Hoor je me goed?
0: Ja, ik hoor u.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dan geef ik de liefde God.
0: Ja.
1: Aan alle luisteraars.
0: Ja.
1: Ik krijg het dubbele.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Want jij doet het hebben voor de Heer.
0: Ja.
1: Oké, wees lief, blijf lief.
0: Ja.
1: Dus zoek een danklied voor me, no?
0: Mm-hmm.
1: Een danklied, een speciale danklied.
0: Een danklied, hè? Oké.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dan moet je dat voor me afwijzen, oké?
0: Okay? Oké, okay, in orde.
1: Kan dat?
0: Ja, zeker.
1: Oké, dankjewel voor je liefde. En voor alle luisteraars. En alle shalom. De hele familie.
0: Oh, oké, okay. De hele shalom familie. Oké, okay, oma Afo. Ja, Ian.
1: Is het Ian?
0: Ian, ja. Okay. Yeah.
1: Love you.
0: Oké, okay, fijne dag.
1: Zelfde.
0: Yo.
1: Doei.

Ja, dat is oma Afo. Oma Afo, die zegt, ik ben nog nieuw. Ja, inderdaad, ik ben pas maar een jaartje hier zo. We bidden dat de Heer hem nog langer gebruikt hier. Zijn wil geschieden, niet de mijne. Als hij zegt, hey Ian, ik heb wat anders voor je. We hebben daarover gesproken vanmorgen, toch? Efgaro tapwandorogi in ogo opadoro. Maar efgaro opadorogi na yumus go. Gebruik de tofutufi. Want soms willen we dat de Heer ons moet optillen. En ook nog door die deur heen moet duwen. Soms moeten wij gewoon stappen ondernemen. Want de Heer heeft de weg al gebaand voor ons. Nogmaals de felicitaties aan al de jarigen vandaag. De groetjes aan de overheidsinstanties. Die nog maar een uurtje of twee uurtjes hebben om te werken. Met uitzondering natuurlijk van de politie. De brandweerlieden. De groetjes aan de zorginstellingen. De ziekenhuizen. En misschien zelf zit u in het ziekenhuis of ligt u in het ziekenhuis. En u luistert naar Shalom. Dan spreek ik uit genezing. Spoedig herstel. Dat u spoedig naar huis mag.

0: En het is momenteel 3-2. Dus ik ga moeten afsluiten. Het was een ware genoegen. Om aan u te mogen presenteren een nieuwe editie van The Happy Hours. Voor degenen die een WhatsApp-bericht hebben gestuurd, die zo lief waren om een bericht te sturen. Dank u wel van harte dat wij samen radio mochten maken. Ook voor degenen die gebeld hebben. Een hele goede middag aan jullie. En geniet u verder van The Happy Hours hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We gaan afsluiten met het nummer Que Bonita Esta La Vida. Dat is mijn favoriet voor het jaar 2026. In de tijd van Wika. Wika, daarmee Miko Fena Pocodisi. Dus geniet van Oasis Ministry die zingt Que Bonita Esta La Vida. We zijn morgen weer terug met een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending, een nieuwe editie van The Happy Hours. Mijn naam is Ian Murasim en nogmaals, het was een ware genoegen om aan u te mogen presenteren The Happy Hours. Yes, rest me nog te zeggen, me lop you na de lobby voor Mazra. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao en mwah, mwah. Bye bye, doei.
1: Mo grabando, eh?

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren met ons.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Poi mi ho aclarato, mala sa obo preis. Pre sabe checo snara, a me su cu qualitei to.
2: Ei, brur, o stress you e de ino iere. Historex abu a new ferfi. Ferfi.
1: Hã?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da sa dati.
2: Ferfi. Na iere, na iere. Dovi, dovu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na a new merit, en a ferfi disi. Di you na for di lectori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zrana Zani, Naskip, Naviu.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw, keeping us in touch.
7: Mi radio na shalom. Mi begunu uno prefur pure dape. No sona a problem.

0: Het is 3:00.
1: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, naskip, navio.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heere met ons.

cosa. Si te perdonó, olvida tu pasado y mira hacia el frente.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Locked in to the FM Hot Spot. 94.5 Hot I-94. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
5: Oh, yeah.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven. Ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer. Waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi. En ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

voor jongens en meisjes van Happy Kids. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat het heel goed gaat met jullie. Ik ben zuster Jelisa en vandaag ben ik er weer met een nieuw verhaaltje. Ja, jongens en meisjes, het is een nieuwe week. Dus wij starten weer met Happy Kids. Happy Kids time. Zijn jullie blij? Ik ben heel erg blij om dit verhaaltje met jullie te delen, hoor. Maar voordat wij verder gaan, gaan wij dan eerst gaan bidden. Ja, gaan wij onze handjes vouwen en onze oogjes sluiten. Dan gaan we dit alles leggen in Gods hand. Ja? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dag, Vader God. Ik leg deze hele week in uw almachtige handen. Vader God, ik leg alle lieve kinderen van Happy Kids in uw almachtige handen. Ik vraag u, Vader God, om over te nemen van al deze lieve kinderen, Vader God. Vader God, neemt u over in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, is een nieuwe week, dus een nieuwe vertelling. Het thema van deze week is geloof in God. Jongens en meisjes, als je niet gelooft in God, dan heb je eigenlijk niets. Want op wie ga je dan geloven? Op wie ga je je vertrouwen stellen? Wie ga je je dingen vertellen? Dat vertel je aan de Heere God, de Heere Jezus. Ja toch? We moeten echt geloof hebben in de Heere God, in de Heere Jezus. En daarom wil ik eerst beginnen met een tekst. De tekst die ik jullie vandaag zal aanleren is gehaald uit Johannes 7 vers 38. Nog een keer, de tekst dat ik jullie vandaag zal aanleren is gehaald uit Johannes 7 vers 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nog een keer. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38. Wie in mij gelooft, jongens en meisjes, mij. Mij is de Heere God. We moeten geloven in de Heere God. Toch? En hij zegt wie in mij gelooft. Dus we moeten geloven in hem. Toch? Gelijk de schrift zegt. We hebben een Bijbel. Mama en papa hebben een Bijbel. Dus ze lezen daaruit. En ze gaan ook leven. Net als wat de Bijbel aangeeft. Zo moeten wij ook gaan leven. Toch? Dus gelijk de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38. Gaan we het proberen? Goed zo. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 38. Heel goed. Geef jezelf een applaus. Jongens en meisjes, we hebben het net gehad over de tekst, toch? We hebben het net een tekst aangeleerd. En nu gaan wij over tot het verhaaltje. Het verhaaltje van vandaag heet Daniël in de leeuwenkuil. We gaan heel goed luisteren, want straks, als ik dan vragen stel, dan moet je de vragen kunnen beantwoorden. Ja toch, jongens en meisjes? Want als je de vragen niet kan beantwoorden, dat betekent dat we dat niet geluisterd hebben. Maar ik weet dat de kinderen van Happy Kids allemaal flinke kinderen zijn. Dus we gaan allemaal goed luisteren naar dit verhaaltje. Daniël in de leeuwenkuil. Na de dood van Belsasar werd Darius de koning. Dus Darius werd een koning. Jongens en meisjes, een koning. Wij hebben hier in Suriname een president. In die tijd was het een koning. Ja, dus daar een Belsasar. Dus na de dood van Belsasar werd Darius dus de koning. Darius stelde drie mannen aan het hoofd van zijn koninkrijk aan.
Dus drie mannen had hij aan het hoofd van zijn koninkrijk aangesteld. Toch? Want deze drie mannen zouden hem dan helpen. En één van deze drie mannen was Daniël. Jongens en meisjes, Daniël was erg oud geworden. Maar hij diende God met zijn gehele hart. Toch? Net als je wat je hebt, je hart. Met zijn verstand en met al zijn kracht. Dus hij was wel oud geworden. Jullie hebben toch ook een oma of een opa? Zo was Daniël ook oud geworden. Toch? En hij diende de Heere God nog steeds met zijn gehele hart, met zijn gehele verstand en ook met zijn gehele, met al zijn kracht. Daniël was iemand die veel bad. Jongens en meisjes, dat wil zeggen, Daniël was iemand die heel veel aan het bidden was. Dus alles legde hij op God. Dus zolang hij met iets bezig was, zou hij bidden. Toch, hij zou gaan knielen en hij zou gaan bidden. Toch? Dus alles van hem legde hij aan de Heere Jezus voor. Ja? Dus hij was iemand die heel veel bad. Daniël had ervaren dat God machtige dingen doet. En de Heer had Daniël met wijsheid gezegend, jongens en meisjes. En weet je wat er gebeurde? Al gauw bemerkte Darius dat Daniël, dus de koning Darius hoor, hij merkte dat Daniël het beter deed dan de twee andere adviseurs, dus de twee andere mannen die hij had aangegeven. Hij deed het beter dan de twee anderen. En jongens en meisjes, die twee andere adviseurs, die waren niet blij daarmee. Dus dat betekent dat ze jaloers waren op Daniël. Ze werden jaloers op Daniël omdat hij het beter deed en omdat de koning dat ook had gezien. En weet je wat de koning wilde doen? De koning wilde Daniël met de zorg van zijn hele koninkrijk belasten. En hiervan werden de andere adviseurs dan niet vrolijk van, dus ze waren niet blij daarmee. En weet je wat ze deden? Ze hadden een plan in elkaar gezet. Ze hadden een plan in elkaar gezet tegen Daniël. En dan kan je al weten dat het niet een goede plan was, hè, jongens en meisjes. Maar luister maar verder. Ze probeerden iets te vinden dat Daniël verkeerd had gedaan. Ze wilden bewijzen dat hij een leugenaar of een bedrieger was. Jongens en meisjes, omdat je bidt, ben je dan een bedrieger? Toch? Omdat je gaat bidden tot God? Ben je dan een bedrieger? Omdat je bidt tot God, ben je dan een leugenaar? Ga je dan jokken? Nee, toch? Helemaal niet. En ze probeerden dus iets te vinden. Ze wilden bewijzen dat hij een leugenaar of een bedrieger was. En dit ging heel moeilijk, omdat Daniël een goed mens was. En weet je wat ze deden? Ze kwamen eindelijk op een idee. Ze gingen naar de koning toe. Dus ze kwamen op een idee en gingen naar de koning, toch om Daniël in de val te lopen. Samen gingen ze dan naar de koning en ze zeiden: Uwe majesteit, we vinden dat u dit bevel moet ondertekenen. Dus ze hadden een plan gemaakt en ze hadden het dan opgeschreven. Dus dat is een bevel, toch? Ze hadden dus een plan gemaakt, ze hebben het opgeschreven en ze hebben aan de koning gezegd dat de koning het moet gaan ondertekenen. En weet je wat er in dat bevel stond? Hierin staat dat u God bent. Dus ze hebben gezegd dat koning Darius God is. Is een koning een God? Nee, we kennen maar één God, hè? We dienen hem alleen, we geloven hem alleen. En ze hebben gezegd, u bent God, toch? In de komende 30 dagen moet iedereen die tot andere goden bidt in de leeuwenkuil geworpen worden en sterven. Dus ze hadden ze een plan gemaakt en ze hadden gezegd, iedereen die andere goden aanbidt moet in de leeuwenkuil geworpen worden en moet daar sterven. En de koning, die denkt dus niet verder. En de koning hield dus van het idee. Dus wat deed de koning? Hij tekende het bevel zonder om na te denken. Tekende hij het bevel dat de twee adviseurs voor hem hadden gebracht.
En echter ging Daniel nog steeds door met het bidden tot de Heer. Ja toch, jongens en meisjes, want Daniel weet, Hij is mijn Heer, Hij is mijn God, tot Hem moet ik bidden. Er is geen andere God. Ja toch? En hij bad al gedurende zijn hele leven, tenminste 3 keren per dag. Hij knielde voor een open raam dat gericht was naar Jeruzalem en Daniel dankte God voor al zijn zegeningen. En dit alles hebben de adviseurs gezien. En de adviseurs zijn toen gegaan naar de koning om dit door te geven aan de koning, jongens en meisjes. Erg he, wat de 2 adviseurs hebben gedaan, alleen omdat ze jaloers zijn. Maar jongens en meisjes, wil je weten wat er daarna gebeurd is met Daniel en de 2 adviseurs? Dan wil ik jullie uitnodigen om morgen dan weer te luisteren naar het verhaaltje. Ja jongens en meisjes, gaan wij de tekst weer herhalen. Johannes 7 vers 38. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7 vers 38. Gaan wij eerbiedig zitten? Goed zo. Trouw Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. En ik wil u vragen om deze kinderen morgen weer bij elkaar te brengen, zodat ze kunnen genieten van een andere aflevering. Amen. Dag jongens en meisjes, dag!

0: Poi mi ho acclara oso. Mala sa obo preis. Pre sabe chat cos mala? A me suku qualite e toh.
1: Ei, brur. O stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
2: Hã?
1: Ferfi.
2: Ferfi? Da sa dati.
1: Ferfi. Na yere ino yere. Dofi dofu. Tu lis mi te gigba. Ferfi. Na anu merek to. En a ferfi disi. Di you na for di lektori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bebe you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is, voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketch chip.
1: Deel is your prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is your keeping us in touch.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heren met ons.

0: Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani, naskip, navio.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heere met ons.

0: ABG. 60 years of impact.
1: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Is je geest gezond? Is je geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe.

waarden en normen zijn opzij geschoven. Waarden en normen zijn opzij geschoven. Het moraal is gaan vervallen. Zelfrespect en zelfwaarde is gaan vervallen. Santa Cruz en Hogri smijkaar dat die boom. En San Boom en Rijn smijkaar dat die ouderwets. Omdat die libisma, de saka de strefi, de saka gue van normen en waarden, voor zelfrespect en moraal, de saka de strefi, die mode, de saka de strefi, voor goeie mode, zou een tras mij bepaal. En zou een trasma mek luku mooi. En de bij dieri sani. God dieri in allerlei omkosten. Voor de in de nieuwste mode. Terwijl het smassa mek de sandati. Is op commerciële basis. En ook misschien afgodische achtergrond. Zoals voor kisiju. Normen en waarden zijn ouderwets. Zelfrespect en waardigheid en je waarde zijn ouderwets geworden. Zeden, waarden, normen, moraal, integriteit, voorbeeldig zijn, alles sandici. Ei sakagwe. Zeiden hem ei sakagwe. Omdat hij libi suma ei waka blindeling baka trouwang. Libi suma net denki fre srefi moro. Libi suma wani for de in de mode in de nieuwste iets for de in. Wane frere if de in matinego accepteerding. Hebben deze principes en ethieken, hebben deze principes en ethieken nog plaats of waarde of belang bij u en voor u? Volgens de nieuwe mensheid, we leven niet meer om in harmonie te zijn met de schepping of rekening houden met anderen. Maar mensen leven in de nu-tijd voor hun eigen ik, eigen ego, eigen bevredigingen, al kost het leven van anderen, al kost het de vrede van anderen, al kost het hun eigen moraal, de meisjerdem zili, die de diepere. De miserie dem zili, die grond tapu. De miserie dem zili, die duisternis. Boom voor ons maar begin boom. Den gooi een organisatie of in een partij. En de miserie dem zili, die de Satan. Soma drini, jorka supu. Ego taki jorka tal en dansi jorka dansi. Me herhaal, boom furu sma, intelligensma, sma nanga capaciteit, sma nanga verstand. Den go in bepaalde organisatie en vanaf den join a san dati, vanaf den goin a tori dati. Den no de strefi moro. Omdat die de serie de zili. De serie de strefi. Die de dungru mati. Die de ideologie vertrouwen. Die de filosofie vertrouwen. Zonder voor onderzoek. San boom en san hogri. Zonder voor onderzoek. Boom voor takru. Libisma. Die de zili en de libi. Naar die dungru mati. Boom furu libisma. People some begin boom.
onderweg ergens den beland. Anyone sani, pede abi verseerde zili, ruil dem integriteit, ruil dem moraal, ruil normen en waarden voor positie. De ruil dem schrefi voor een chingso putijdelijke positie. En samsa, den dringi jorka supu, so de abi voor taki jorka taal. En dansi jorka poku. Den dansi jorka poku onder den dringi jorka supu. Want den onder de schrefi moro. Den las dem identiteit. Den las sang bin der de standpunt in een libi. Den las dem libi dem overtuiging en de geloofsovertuiging. Den lasing onder de langene schrefi. In ruil voor een tijdelijke positie of tijdelijke libie. De mode van de tijd, de mode van de wereld en de omkoperijen en de beïnvloedingen, bedrog en leukens, daarop rust het. Alles sani, zang jij doe, zij met je verval, zang jij met je las je identiteit. Een berust te bedrog en leukens. Daarom people go te gronden door gebrek aan kennis. People go te gronden door gebrek aan kennis. People lassie, dem vergeet de identiteit door gebrek aan kennis. People las de schreffie, den sap de schreffie moro, den met trouw aan bepaald ding door gebrek aan kennis. Na ten je kompaka, na je identiteit, en geef vaarwel naar tijdelijke sani. Geef vaarwel naar je eigen ego. Geef vaarwel naar je eigen vreed opstelling. Terwijl God will make you dat je vervult een gezonde rol met normen en waarden. Met moraal, met integriteit, omdat in dat die gehoor je in stand en dat die je liep naar bakka. Bakka liep je die siklari, nadat die je liep naar bakka. Na ten je kari mastragado, je kies je identiteit bakka. En sabi, het is niet te laat. Vandaag heb je nog de kans om te herstellen, om te veranderen. En om iets goeds van uzelf te maken. God spreekt tot u vandaag. Ja, inderdaad, je bent een product. Maar een product van zang. Een product van zang, je bent. Voor de people, de last, de eigen identiteit. Omdat die de wakker, bakker, lege beloften. De wakka bakka beloften zijn abi inhoud. Furu libi suma de lassi de egi identiteit. De lassi de geloofsovertuiging. Onder de wakka bakka wasani zijn de tijdelijk. Boom furu sma de wakka bakka wa filosofie. Of een ideologie, vertrouwen. Vertrouwen. Sano abi basis. Sano abi fundament. Sano abi houvast gieding. En tegen storm kom. Tegen aanval kom. Tegen problemen kom. Tegen nood kom. Je nego horistant. If je bouwt op een fundament. Sang de folibisuma. Ideologie. Sande voor Libisuma filosofie. U bent een unieke mens. U bent geschapen naar het beeld en gelijkenis van een schepper. De Heer uw God. De Heere God heeft u gemaakt. Geformeerd. U bent de schepsel van de schepper. Daarvan
You Kentucky, you they were product for an organization or for a party or for a smart sangabi in hold. If you Kentucky, you they were product for a philosophy sangabi in hold. If you Kentucky, you they were product for a sunny sangabi on basis, then you act there in dysterness. Then you walk like a blinny man and you fogu tra blinny man. The blind light the blinden. The blind light the blinden. And beide vallen in the put. Well, me ma ben geboren zo. Me pa ben geboren zo. Zo me des zo ook toe. Dat is een verkeerde opstelling. Kan die ding bin aber redenering dat hij. Je ma of pa of tante of oma bin aber redenering dat hij. Omdat ik nog sabi betre. Of ik nog sabi bepaalde sani. Maar die tijd vordert. De wetenschap neemt toe. De tijd vordert. Technologie vordert. Je nog kan dan redeneren. Nou een primitief redenering. Jullie kunnen dan redeneren met een oude, verroeste redenering. Jullie kunnen dan redeneren met een geoxideerde redenering. Op jij! En she zei pasalon to you. Van you Kentucky, jullie were product voor wat organisatie zijn nou abi fundament. Van you Kentucky, jullie were product voor een sma. Sang no abi moraal, sang no abi ethiek, sang no abi zeden, sang no abi normen en waarden. Fijken de en wakabakken was sma, sang no abi integriteit. Fijken wakabakken was sma, sang op kosten van anderen. Hij verrijkt zich of hij maakt zich geweldig. Fijke wakker bakken was sma, ze hebben niks te maken aan jou. Maar je bent klaar voor die liebige sma dat hij. Je bent klaar voor deze sma dat hij. Toch een sma, nou heb je no one gevoel of gedachte gij. Open je eye en zie de kring. Open je eye today en besef wat voor product bent u.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En why? De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nademarkt school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aardappel.

0: 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in touch.
1: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.